0: want to know what Zeus said to Narcissist, you better watch yourself.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: King. Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.

0: de beste plek voor jou. NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
0: De beste plek voor jou. NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Kink Distortion.

0: figure it out.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
14: we Oranje. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
15: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
4: Samen delen we Oranje.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren!
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Zie je nou wel, ze ruikt me.
12: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat. Kersie.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, tof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbertstreet.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: You gotta recognize distortion.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
15: Oranje. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum.

0: Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Wat een geld.
12: 18.000. Wat verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
15: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: King. Distortion.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.

0: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Du hast mich. Du hast.

0: Sonic Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. Everyone from left to right, van
3: Holland komt eraan. Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Eén man. 30 boeken. 1 kast en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mogen.

0: Dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
1: Brussel-Zuid.
0: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met twee accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
15: Oranje. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: King. Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op Ben.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor 2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
17: Distortion.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lays Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Grohe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Warmteservice. Ga naar douche.grohe.nl.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja!
7: Echt serieus? Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: King Distortion.

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
13: Kruidvat,

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
5: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en Gaam.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. Pas je eigen

0: anders voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: King. Distortion.

0: Goeiedag, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen bij Kink Distortion. Mijn naam is Pim Kastelein, hoofdredacteur van dat mooie online metal magazine. En zoals altijd ben ik vergezeld door voetbalfanaat Remco Vaze. Remco Vaze, hoofdredacteur van Zware Metalen, maar toch ook wel voetbalfanaat in de building.
1: Jazeker, jazeker, in het huis. Ja, we zijn nog steeds in de WK-sfeer, Pim. Wij draaien deze en vorige en komende afleveringen van Teloorgang nummers van alle van bands afkomstig uit alle deelnemende landen aan het WK 2026 in Mexico, de Verenigde Staten en Canada.
0: En dat zijn nogal wat landen, 48 stuks in totaal.
1: Ja.
0: En wij hebben daarom besloten inderdaad om van elk land dat meedoet maar een nummertje te draaien. En dat verklaart dus ook waarom deze aflevering zijn begonnen met Mirat. Dat is een symfonische band uit Tunesië. Dat is mijn keuze geweest voor als vertegenwoordiger van dat land. Symfonische metalband met Arabische volk invloeden. Vond ik wel leuk als je dan die regio in overweging neemt. En dit is toch zeker ook wel een serieuze band. Soms dan kies je wat uit een wat kleiner metalland. En dan denk je, nou, wie kent dit? Dit nummer, Believer van Mirat, heeft 7 miljoen streams op Spotify. En staat later dit jaar gewoon nog een concert te geven in Don Roosje en Boerderij. Hoe top is dat? Jij hebt ook wel een redelijk bekend metallandje nu, Remco, in de volgende pool.
1: Ja, wij zijn inmiddels aangekomen in groep G van het WK 2026. En daarin vinden wij terug België. Nou, keus genoeg om een band uit België te kiezen. Ik heb gekozen voor een favoriet van mij, Ancient Rites. Black Trash Folk Viking sinds 1988. Van het album Blasphemia Eternal uit 1996. Is hier Total Misanthropia.

0: Naar de Belgische trots Ancient Rights met een nummer van 30 jaar oud gaan we door in pool G van het WK voetbal en vinden we daar Egypte. En ik heb Remco even de spelregels erop nageslagen. En ik mag volgens mij niet Nile kiezen. Klopt dat?
1: Ja, voor de hand liggende redenen is dat inderdaad zo. Het grappige is, nu we het toch over Nile hebben, die Amerikaanse death metal band, is dat Carl Sanders, het mastermind daarachter, zijn hele carrière met Nile, dus die Egyptisch, is geïnspireerd door Egypte. En hij pas een jaar of twee geleden voor het eerst in het land is geweest.
0: Jeetje, die had gewoon niet even op tour er langs kunnen komen.
1: Ja.
0: Een keer een Nile cruise doen of zo, of even snorkelen daar aan de kust. Kon er allemaal niet vanaf.
1: Dan is je hele loopbaan met je band gebaseerd, geïnspireerd door het oude Egypte. En dan ga je er niet heen.
0: Ja, ik ben ook nog nooit in Egypte geweest. Maar goed, ik heb dan ook geen death metal band die al 30 jaar draait, die alleen maar gaat over Egypte. Maar goed, Remco, ik mocht de band Nile niet uitkiezen voor dit stukje. En toen ben ik maar op zoek gegaan naar een Egyptische death metal band die ook Egypte als inspiratiebron heeft. En dat is de band Scarab. En daar gaan we zo een nummertje van draaien. Dit is gewoon Nile qua thematiek en ook als muziek gewoon een waardige vervanger voor Nile. En misschien nog wel authentieker dus. Minder cultural appropriation, zoals ze al 10 jaar geleden misschien hadden gezegd. We gaan luisteren naar het nummer Vow of the Sphinx, Abo El Hul. Van het nieuwe album dat later dit jaar uitkomt bij Brutal Records. Hier is Scarab.

Egypte zit natuurlijk in groep G van het WK 2026. En daarin vinden we ook Iran. Iran en metal, gaat dat samen? Ja, dat gaat samen. Want ik heb gevonden Arzames, dead metal band sinds 2002, brachten in 2010 het album Immortal Identity uit. En daarom staat het nummer Homo Sapiens. Blijf luisteren, want we zijn zometeen terug met muziek van bands uit deelnemende landen uit het WK 2026. We zijn zometeen terug met muziek van bands uit deelnemende landen aan het WK 2026. Met onder andere voor de hand liggende namen als Alien Weaponry, maar ook Ankles Apatrida en Creative Waste.

Dit is Kink Distortion.

0: Je hoorde Alien Weaponry bij Teloorgang op Kink Distortion, radioprogramma van Zware Metalen. Deze thema-afleveringen draaien volledig om het WK Voetbal 2026. We draaien nummers van elk deelnemend land en we zijn aangekomen bij Nieuw-Zeeland. En daarom hoorde je zojuist een nummer van Alien Weaponry van het album Tu. Was dat niet een bekend nummer van een lesbische Russische popduo?
1: Dat is Tatu.
0: Oh, Tatu. Nou, daar gaan de associatiemachine even helemaal de mist in. We draaien het nummer Kai Tangata, dus van Alien Weaponry. Eigenlijk wilde ik meteen voor Ulcerate gaan, want ik denk dat dat gewoon de gaafste metalband is uit Nieuw-Zeeland. Maar ik vind de culturele twist van Alien Weaponry eigenlijk wel leuk. Het zijn bandleden met Maori afkomst en in muzikaal opzicht is het dan helaas weer wat minder interessant. In mijn oren klinkt het als nu metal à la Ectomorph uit Hongarije met sporadisch een haka ertussen. Het heeft wel karakter, maar niet heel hoogstaand. Heb jij iets hoogstaands uit Spanje uitgekozen,
1: ja,
0: Remco?
1: Ja, Spanje. Noemen ze metalband uit Spanje. Bonuspunten voor als je de twee weet te noemen.
0: Het is niet makkelijk. Het is wel een goed voetballand.
1: Het is best een aardig voetballand. Maar metal, ja, daar moet je toch met een lampje gaan zoeken. Ik heb toch nog wel... Ja, ik denk toch wel... Nou wil ik geen mensen beledigen. Maar de bekendste metalband, Angelus Apatrida, die thrash metalband die sinds 2000 actief is, die bracht gelijknamig album uit in 2021. Daarvan hoor je We Stand Alone. En dit is namens Spanje in groep H, Angelus Apatrida.

0: Angles Apatrida uit Spanje draaiden we net. En bij de aankondiging zei ik al dat het best nog wel een uitdaging is om metalband uit Spanje te vinden. Maar volgens mij is dat vergeleken met het volgende land een walk in the park. Want Kaap Verdië, metal en Kaap Verdië. Pim, heb je iets gevonden?
1: Ja, Remco, ik heb even mijn internet skills even tot het maximale ingezet om hier iets van te vinden. En ik heb wel degelijk iets gevonden. En je zou zelfs kunnen zeggen dat ik iets unieks heb gevonden. Althans, voor mij iets unieks. Heb je ooit gehoord van een twin band?
0: Een twin band? Dat is een band met tweelingen?
1: Nee, het is precies andersom. Het is een groep muzikanten die samen tegelijkertijd twee bands onderhoudt. Dus niet, oh, dit is een zijproject met wat andere compositie van mensen. Nee, dit is gewoon een groep van metalmuzikanten die tegelijkertijd op de ene band het ene geluid maken en met de andere band het andere geluid. En dus in Kaap Verde kan het zomaar zijn dat je heel lang geen metalband kan vinden en dan heb je er ineens twee gevonden. Dat geldt dus voor de bands Crad en 7C. En dit is muziek die alleen maar staat op YouTube, niet te vinden op streamingplatforms. Maar het zijn dus twee verschillende bands met dezelfde bandleden. En die hebben allebei een andere muzikale aanpak binnen de realms of rock and roll. Made in Cape Verde staat hier in YouTube. En het mooie is, het leuke dat je dit dan moet luisteren via YouTube, is dat er een hele vette videoclip zit bij het nummer Scorpion, dat we zo meteen gaan draaien, van de band Crad. Een van die twee bands dus. En dat is echt een lijpe videoclip waarbij ze spelen op de krater van een vulkaan. Nou, dat is volgens mij heel Kaapverdisch, dus dat is helemaal on-brand. In muzikaal opzicht is het wat mij betreft een rommeltje van Eurovisie rock, metalcore tempo's, Nintendo synths en Portugese zang. Het is dus ontzettend variabel, maar het is wel heel erg tof. Zelf willen ze graag geloven dat ze heavy metal en progressive metal maken. Dat laat ik aan de luisteraars van King Distortion over. Hier is in ieder geval het nummer Scorpion van de Kaapverdische band Crad.

0: We lopen alweer tegen het einde van deze aflevering van Teloorgang hier op King Distortion. We draaien muziek van bands uit deelnemende landen aan het WK 2026. We hadden net Kaapverdië en we zijn nu aangekomen bij Saoedi-Arabië. Ook al een niet zo voor de hand liggend metalland. Maar ik heb een band gevonden, een all-female metal band. Nee, natuurlijk niet, want we hebben het over Saoedi-Arabië. Creative Waste maken sinds 2002 grindcore. Grindcore uit Saoedi-Arabië. Je hoort het goed, kan alleen maar hier bij Teloorgang. 2020 verscheen het album Condemned. Hier is het nummer Obedience.
1: Inequality. The 80 or 90 richest people in the world have more wealth than the bottom half of the population. 3.5 billion people. It's a system of indoctrination of the young. The educational system is supposed to train people to be obedient, conformist, not think too much, do what you're told, stay passive, don't cause any crises, don't raise any questions. Basically what the system is about. If you took away half the wealth of those 80 to 100 people, guess what? They'd still be the richest people in the world, only you'd now have a vast amount of money to deal with the sickness, the lack of education, the absence of water, the insufficiency of food of the vast majority of people. But I have a feeling that when you go to the elite universities, you find more obedience and conformity. That's part of the same thing that makes them good workers.

We hebben nog tijd voor één nummertje in deze aflevering van Teloorgang bij Kink Distortion. Waar we nummers draaien van alle landen die meedoen aan het WK voetbal 2026. En op de rol staat nu Uruguay. En het is niet heel makkelijk om iets te vinden uit Uruguay. Maar van alle bands die ik moest doen in dit hele rijtje. Ik heb Algerije, ik heb Congo DR, ik heb Panama, Cape Verde, die hadden we het er net over. Ik heb echt wel voor een hele hoop moeilijke landen metal bands moeten kiezen. En daardoor ook een hele hoop leuke dingen ontdekt. En ik denk dat dit, wat ik nu ga draaien, misschien wel mijn favoriete ontdekking is in die hele reis. Namelijk de band Tenchio. Ik weet niet helemaal goed hoe je dat uit moet spreken. Ik denk dat heel weinig mensen die hier naar luisteren hiervan gehoord hebben. Het is in ieder geval friemelende math rock met elementen van, hou je vast, breakcore, midwest emo, post-hardcore en screamo. Het is echt een hele vage combinatie van muzikale stijlen die misschien ook niet helemaal zware metalen is, maar zeker wel bij Kink Distortion past. En daar gaan wij deze aflevering van Teloorgang mee afsluiten. Dus, zoals ik al zei, Tenchio met het nummer Multiband Depression. Gaat dat horen. En blijf luisteren, Kink Distortion. Volgende week zijn we weer terug met weer nieuwe landen die meedoen aan het WK voetbal. Ondertussen kan je altijd terecht op zwarenmetalen.com. Niet voor analyse over gespeelde voetbalwedstrijden, maar wel over analyse over de meest urgente metalmuziek die er bestaat. Tot de volgende keer.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lays Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij De Loodzware Jongens en welkom bij South of Heaven.
1: Yay!
0: Dit weekend maken wij een uitzending rondom dit Bourgondische festival. En leuk dat je luistert. Zometeen hebben wij onze eerste gast.
2: Ja.
0: En die zit hier al aan tafel.
2: Ze zijn er al.
0: Die gaan wij zometeen even aankondigen.
2: Ze waren zo gretig.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar moet ik jou nog voorstellen, Rick?
2: Het is dat hebben we bij deze gedaan.
0: Het is een iets andere uitzending dan anders is het dit keer. Dus ik wou ook wat patronen loslaten die we normaal gesproken wel hebben.
2: Ja, dat gaat vanzelf.
0: En wij zitten hier nu. Ik zit net met jou, Erik. Ja. Sid loopt ergens als het goed was.
2: Razie-reporter
0: rond. En onze Rutger heeft net met Berserker Legion opgetreden in Tsjechië, volgens mij.
2: Ja, die komt er
0: en
2: zo
0: en is ondertussen aan het terugvliegen naar Schiphol. En komt dan volgens...
2: Ja, ik weet niet. Volgens mij landt... Hier heb je toch ook een vliegveld. Dus kan hij toch in Maastricht landen?
0: Dat lijkt mij handiger.
2: Mag je dat even aan die piloot?
0: Even droppen, ja. Ik snap het niet. Maar goed, dus even afwachten. Maar hij is als goed
2: is
0: net op tijd terug bij ons interview die wij zo meteen hebben. Met wel een bijzonder iemand. Wie dat is, dat gaan we zo nog even klappen. Maar eerst even een band die hier ook optreedt. Ik ken ze eigenlijk niet. Bone Reaper.
2: Nee.
0: Kunnen jullie hier
2: Volgens mij heb ik een anders gehoord, maar muziek?
3: Oh,
2: nee.
3: Bone Reaper, toch? Bone Reaper?
0: Is het Reaper? Ik dacht Reaper.
3: Rapper, toch?
0: Oh, Reaper, je hebt hem gelijk.
2: Oh, dan kennen ze wel.
0: Jij kent ze dus wel, trouwens.
3: Ja, ik ken de naam. Maar het is hardcore.
0: Is dat jouw ding?
3: Niet helemaal.
0: Nee, hè?
3: Maar ik vind het wel vet. Ik vind de energie wel tof.
0: Nou, energie is tof, inderdaad. Ja. Goed, en het nummer duurt ook maar ruim 2 minuten. Dus ik dacht,
2: Dat korte nummertje.
0: Dat gaan we volhouden, denk ik. Lekker. We gaan luisteren naar Bone Reaper, inderdaad. State of Mind. En dat is een nieuwe single, trouwens.
2: Nou,

0: Oh.
1: Zo.
2: Heel lekker.
1: Dat, dat is het enige voordeel van hardcore. Het is ook heel snel weer klaar.
2: Zo korte nummers, maar dit is dan hardcore. Wel, ik vond het wel lekker klinken.
1: Jawel, toch?
0: Ja, lekker groovy.
2: Een goede sound
1: ook. Ik begin er steeds meer van te houden. Ja, nee, ik vind het, het heeft al best wel veel metal.
2: Begin je,
1: er ook.
2: Je begint steeds meer van te houden?
1: Ja, ja, ja, ik moet zeggen, het heeft best wel veel metal.
2: Ja, dit zeker.
1: En dat metalstuk vind ik tof.
2: Ja, ik vond het ook wel goed.
1: En voor de rest, ja goed, ja. Maar ik vind het wel leuk.
2: Nice, Bone Ripper.
1: Bone Ripper, die inderdaad ook hier bij South of Heaven optreden. Maar we gaan even naar de band die vandaag startte.
2: Ja.
1: En dat en zijn de heren van Nephilim.
3: Ja, ja. Hoi!
1: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.
2: Yes.

0: toen hoorden we in één keer, ja, Megadeth moet nog opbouwen. De hele zooi. En
1: dan mag je wijken, hè?
0: Ja, we waren denk ik toch maar zo coulant van oké, prima, ga maar voor.
2: Prima.
0: Kom maar door.
2: Kom maar jongens, kom maar.
0: Maar ja, dat duurde volgens mij iets langer dan gedacht. Of tenminste, geen idee, maar soundcheck die was er niet heel erg.
1: Ja, oké.
3: Okay. Trouwens, heel even voor de luisteraar, even misschien een voorstelje. We hebben Tijn nog. Tijn, je bent de...
2: Ik ben de vocalist van Effle.
3: De vocalist. En...
4: Ik ben Martijn, de drummer.
3: De drummer.
0: De makkelijke naam, Ralf, gitarist.
3: Kijk, nou heeft de luisteraar een beetje idee wie is.
4: Jazeker.
3: Wat ik even wil weten, want jullie zijn met Jotun op pad geweest. Klopt. Door heel Europa overheen. Ja. 19 optredens.
0: Ja.
3: Hoe was dat?
4: Fantastisch. Echt fantastisch.
3: Ja, je hebt zelfs een mooi shirt aan van Jotun.
4: Ja, moet toch een beetje...
3: Fan geworden?
4: Nee, lag als eerste in de kast. Nee, dus gewoon, ik was al fan van ze voordat ik op tour ging.
3: Ja.
1: Ik ben ook schilder.
4: Dus het was echt een hele eer om met hun op pad te gaan. Maar wat een tour, wat een mensen... 19 dagen zijn voorbij gevlogen.
3: Ja, dat geloof ik. Ja, Rick, je bent wezen kijken.
1: Ja, ik ben in de helling geweest.
3: Ja, mij lukte het helaas niet meer.
1: Ja, ik zei net al, dat was tegen jou volgens mij. Jotun in Veen. Jotun vind ik wel leuk. In Veen vind ik iets minder. Maar Neffelin was de band van de avond.
3: Ja?
1: Absoluut. Ja, het was echt fantastisch. Ik hou er ook van. Dat vond ik hier trouwens ook. Het was lekker hard. Het moet ook metal zijn, weet je wel.
3: Ja.
1: Dat van Lumen moet ook gewoon...
3: knallen.
1: Weet je, ja.
3: Dat was wel voor elkaar.
1: Ja, vind ik wel. Nee, ja. En de helling, ja, het is mijn thuishaven. Ik woon daar om de hoek. Maar dat is gewoon een vette zaal om te spelen, man. 100%. Mooi licht, mooi podium, goed geluid.
3: Ja.
1: Hadden jullie ook, was echt vet.
3: Okay, ging ook vandaag alles goed? Ja, of is er iets wat niet goed ging?
0: De ochtend,
3: ja. Lang en taai.
0: Nou ja,
3: maar op het podium ging wel alles goed.
0: Ja, nou dan heb ik gezegd van we hadden geen soundcheck. Dus dan moet je heel erg switchen en echt wel bijna. Okay, automatisch piloot is niet hoe je moet noemen. Maar je weet wel wat je moet spelen, maar je hoort dan niet wat je wil horen.
4: Ja,
0: dus moet je heel gefocust moet je zijn.
4: Echt een beetje blind in zo van oké, we moeten nu spelen. We weten niet zeker of het werkt, maar we gaan het gewoon doen.
3: Ja, precies.
1: Maar is het dan de monitors? Of is het? Want jullie hebben in-ears of niet?
0: Nee, we hebben geen in-ears. Dus dat is echt
1: de monitors afhankelijk.
0: Laten we zeggen 11:55. Toch? Moest om 11:30 spelen? 11:55 toen was het van, oké, nu kunnen jullie je eerste linecheck een beetje doen.
3: Dus dat is best een uitdaging, toch?
0: Dat is best een uitdaging, ja.
3: Want hoeveel tijd had je bijvoorbeeld met Jotun daar dan voor? Waar moeten de luisteraar aan denken?
0: Nou ja, bij Jotun was het wel iets anders. Want dan kom je al vrij vroeg in de middag kom je aan. Dus dan gaat eerst Jotun in een uur, anderhalf uur soundcheck een hele rambam doen. In Veen, een uurtje of zoiets. En dan hebben wij, volgens mij was het ook een uur of zo, dat je dan die changeovers doet en dan echt de soundchecks.
3: En hier is 5 minuten. Dat is even het verschil.
0: Zoiets, ja. Ja. Ik weet niet eens
3: of... Heb je er last van gehad? Of denk je nou, bij Jotun had ook wel in 5 minuten gekund eigenlijk? He, dat je denkt van nou...
2: Ja, de monitorwensen was vooral een dingetje. Daar zijn we gewoon niet aan toegekomen.
3: Ja.
4: Ze hadden ook een paar technische probleempjes hier en daar. Het werkt niet allemaal zoals ze wilden. Dus het was even een beetje chaotisch.
2: Ja. Maar toen we eenmaal lekker aan het inkomen waren, toen ging het wel op rolletjes zo hoor. Toen hadden we hem, zeg maar.
3: Ja.
0: Ja, de nummers zitten er wel gewoon in. Dus je weet wat je moet doen.
3: Ja.
1: Klopt. Ja, maar je wilt het ook graag horen om zelf ook die feel en die kick te krijgen.
3: Nee, dat snap ik. Zeker. Hey, zijn je al met nieuw materiaal al een beetje bezig, zeg maar? Oh, door nu naar de drummer geweest?
4: Ja,
3: door
4: de drummer. We zijn intussen best wel druk bezig om nieuwe ideeën vast te leggen. Maar het plan ligt er wel. Maar we zijn nog steeds nat gewoon tussendoor bezig om ideeën vast te leggen en daar nummers uit voor te schrijven.
3: Ja. Ja. We zitten nog een beetje in de ontwikkelfase, zeg maar.
4: Absoluut.
2: Klopt, maar er wordt hard gewerkt.
3: Oké.
1: Maar als je heel veel speelt, heb je dan ook nog wel genoeg tijd voor om die nummers? Want jullie hebben veel gespeeld nu natuurlijk.
2: Dat klopt.
1: En dan spelen jullie of maken jullie nummers on tour? Of is het echt van, nou, nu even niet meer spelen en dan schrijven?
2: Ja, we hadden daar wel dus een beetje over nagedacht. Zo van, oh, dan gaan we even kijken of dat te combineren valt. Nou, dat was dus niet echt. Zijn er echt niet echt aan toegekomen zo. Maar ja, nee, inderdaad, als we spelen, dan gaat dat meestal op de voorhand. En dan de rest plannen we eigenlijk een beetje daarbuiten om sessies met z'n allen.
3: Want hoe vaak oefenen jullie in de week? 1 keer?
4: We proberen eigenlijk elke week wel samen te komen om te schrijven vooral. En wanneer er een grote show is zoals dit nu, gaan we even een keer weer de oefenruimte in om even het roest een beetje af te slaan.
3: Ja, precies. Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig naar jullie derde album.
1: Zeker.
3: Die wordt denk ik ook wel een soort van cruciaal. Ik wil er niet de druk op voeren. Maar,
0: Wees maar niet bang, die druk die kennen we al.
3: Ja.

0: niet de enige die dat doet.
1: Wordt door mij de persoon goed opgeruimd.
2: Nee, ja, dat klopt inderdaad.
3: En vind je echt een stap voor. Ze hebben gedaan met het tweede album. Absoluut. En dan hoop je dat het derde album datzelfde doet als het tweede album. En dan ga je denk ik wel als een raket, denk ik.
2: Ja, we moeten het zeg, nog meer uitpakken, zeg maar.
3: Ja.
2: Ik bedoel, Circuition was al top. Maar we moeten veel beter dan dat neerzetten nog.
4: Ja. Nou, mooie ambitie.
3: Ja. Zeker.
4: Ja, dat is het. Maar dat moet het ook, dat moet ook zo zijn. Maar we moeten minimaal zo goed of beter.
2: Toch?
3: Ja. Ja.
2: Net beter.
4: Dat ja, je gaat niet verminderen.
3: Op een gegeven moment, wij zijn al bezig die keuzes maken. En soms maken ze keuzes waar ik denk van, nou, dat had ik zelf niet gedaan. Maar goed, dat moet iedereen natuurlijk zelf doen. En, maar soms worden ook keuzes gemaakt. En denk ik van, nou, maar dit is echt heel erg
4: standig. Maar niet geen keuze. We gaan nu een minder album maken. Dat,
3: nu echt een keertje minder.
4: We hebben geen keuze.
3: Ja, dat is waar. Nee, gewoon lekker kut album
4: maken. Maar je kan wel een andere stijl op willen of zo. Dat zou kunnen.
3: Nee, dat is het meer. Ja. Hè? Dat je dan meer keyboards toelaat of meer dat. En soms pakt dat wel goed uit. Ja. Dan denk je van, oef.
1: De intentie is er wel inderdaad de stijlen die we nu combineren om die steeds een beetje verder te ontdekken.
3: Ja,
1: en ook steeds het extreme weer wat net even iets extremer aan elkaar te leggen.
3: Ja, ja. Precies.
2: We hebben natuurlijk ook een recente bassist. Die is ons vorig jaar is die bij ons gekomen. En die heeft ook wel een hele toffe stijl en sound. Dus daarop bouwen we ook wel. Ja. Dus ik vind het wel heel vet waar we naartoe gaan nou met die nieuwe plaat. Het is ook wel wat anders.
1: Het heeft zeker met Lorenzo erbij, wel een hele frisse dynamiek.
2: Zeker.
3: Ja, wat is de achtergrond van Lorenzo qua muziek, smaak?
2: Oh, van alles.
1: Veel.
3: Van alles.
1: Hij is in Flames fan, maar hij is ook heel erg fan van funkmuziek ook. Dus er ligt overal...
3: Funkmuziek.
4: Ja. Slappen.
3: Dat ga je niet meenemen in de ideeën van de volgende plaat.
2: Hey, wie weet.
1: Misschien een ska-beat.
2: Toch?
3: Ska-beatje tussendoor.
4: Moet je niet een hele slechte ideeën gaan brengen.
3: Dat is geen goed idee dan, hè? Dan gaan we de verkeerde kant op. Nou goed. Hey jongens, wij gaan een nummer draaien van Nephilim. Grand Denial.
2: Hey, de laatste.
3: Volgens mij, ik vind het wel een... ik vind het een vet nummer.
4: Ja. Ah,
3: toch?
4: Zeker.
2: Nice.
3: En
4: de plaat is vet. Dus,
3: ja, zeker. Absoluut. Deze ook.
4: Deze ook.
3: Jongens, mag ik je ontzettend bedanken. Wat is trouwens het eerste volgende wat jullie gaan doen? Wat is hierna het volgende voor Nephilim?
2: Het volgende is inderdaad gewoon vooral weer terug naar de tekentafel voor nieuwe materiaal. En qua live hebben we Burning Q Festival in Freisenbüthel.
3: In Freisenbüthel?
2: En dat is in juli. En daar gaan we dus met The Haunted en Gravedigger en dat soort bands allemaal mee spelen. Dus daar hebben we ook wel
4: Malaysia
2: even
4: gebracht.
2: Immolation ook.
3: Oh, dat is helemaal. Die nieuwe plaat is ook vet.
4: Ja,
2: vind ik ook.
3: Jullie hebben alleen maar vette plaat uitgemaakt, Immolation.
4: Maar Gravedigger is ook een grote naam.
3: Hele grote. Nee, klopt.
4: Ook nog.
3: Nou, volbakken. Jongens, het gaat jullie goed. En we houden jullie in de gaten. En we gaan nu eventjes draaien.
2: Insgelijks
3: een heerlijke Grand Denial van Nephilim.
2: Yo, tot de volgende keer.

0: zware jongens.
1: We staan hier met Lex Vogelaar. En ja, Lex, wat, en ook voor de laatste die ik niet weet, hè, Orphanage. Jij was toch wel dé man van Orphanage, Lex?
2: Nou, ik was in ieder geval degene die het heeft opgericht. Maar uiteindelijk werd het een enorm democratische club. Dus ik kan niet alle credit op me nemen.
1: Oh, dat niet. Oké, ja, dat is wel jammer inderdaad, ja. Maar Lex, wat doe jij hier? Ik neem aan gewoon als liefhebber, maar of heb je nog een doel hier?
2: Nou, ik ben eigenlijk uitgenodigd door Roger Rutte, een van de organisatoren.

0: want heel stiekem wil hij een babbeltje met ons maken over een eventuele orphanisreunie.
1: Oh. Oh, ik vertel wat meer.
0: Nou, dat mag absoluut niet verder verteld worden.
1: Oké. We zijn weer een orphanisreunie en we gaan er voor de rest niet over uitweiden. Welk jaar?
0: Daar is nog helemaal niks over gezegd.
1: Oh, oh. En je vertelde net ook dat je ook bezig bent met wat muziek. Toch wel ook schrijven en zo?
0: Ja, ik ben inderdaad weer opnieuw aan het schrijven. De laatste 5 jaar of zo. En dat is niet specifiek voor Orphanage bedoeld. Of voor een reunie of zo. Maar gewoon vanuit mezelf. Omdat ik gewoon weer zin had om muziek te maken. Ik heb het ruim 15 jaar niet gedaan. Dat was toch al een gat in mijn leven. En ja, dat ben ik eigenlijk weer opnieuw aan het opvullen.
1: Nou, leuk man. We hebben al gezegd, hè, je kon even bij ons in de show. Moet even een datum prikken. Samen met George Oosthoek. Hoe gezellig is dat?
0: Ja.
1: En dan vind jij, het is trouwens een Bourgondisch festival. Hoe Bourgondisch vind jij het?
0: Ja, super Bourgondisch. Lekkere bieren. En ik moet zeggen, ik heb heel lang in Maastricht gewoond. Dus ik ben hier half thuis. Ik woon er nu niet meer. Maar het is voor mij een soort thuiskomen.
1: Ja. Hey, dankjewel Lex. Nog heel veel plezier hier. En tot in de studio.
0: Yes. Dankjewel. Tot dan.
1: Doen we. Hoi, hoi.
0: Hoi.
2: De loodzware jongens.
1: We zitten hier met de band The Fifth Alliance. En zij treden op, niet op het hoofdpodium, maar hoe heet die andere podium?
3: Fondstage,
1: dat is hem inderdaad, ja. Treden ook wat DJ's op. En trouwens ook nog Emil Roemer, by the way.
3: Ja.
1: Maar hier zitten we met zangeres Natalia.
4: Ja.
1: En?
3: Gitarist.
1: Matthijs, kijk aan. Het is een Bourgondisch festival. Heb je daar wat van meegekregen?
4: Wie die fly niet heeft gegeten, heeft geen Bourgondier
1: Ja, dat is waar.
5: Ik heb de fly niet gehad.
4: Niet.
5: Niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik hem nergens heb gezien.
1: Ja, het is goed, hè? Ja, ook andere soorten.
4: Met bokkenpootjes erop, de bokkenrijderfly.
1: Oh, die heb ik ook even gemist.
4: Ja, dat is dus waar de fly. Dat maakt hem dus Bourgondisch.
5: Is hij er nog?
1: Oh.
4: Jawel, als je binnenkomt, meteen links. Daar heb je ook koffie en thee. En dan...
1: Hey, met de bokkenpoot. Heb jij hem ook nog gezien,
3: nee,
1: Matthijs?
3: Nee? Ik heb wel van gehoord. Die speciaal bij de
5: Nee, daar moeten we zo overheen lopen.
1: Ja, die moeten we net niet missen, inderdaad.
5: Jij smakt al erbij gewoon.
1: Ja, dat krijg je vanzelf al van heel dat soort dingen, inderdaad. Ja. Ik vertel net al, dat ga ik nu even doen. We hebben een luisteraar, Sebastian Brugman. Wij draaiden in de show jullie nummer Phoenix. Hij vindt het geweldig. En hij stuurt dus een e-mail naar ons. Dat hij dat het beste nummer vindt wat hij dit jaar gehoord heeft.
4: Zo.
1: Van alles.
5: Ho, ho, ho.
1: Phoenix van The Fifth Alliance, inderdaad. Ja. En hij is vooral onder indruk, las ik in zijn mail, van jou, Natalia. Ja. Want wat schrijft hij? Wat het zo speciaal maakt, is dat je bij deze dame echt hoort dat het een vrouw is. Ook bij het grunten. Ik vind het echt anders. Op South of Heaven treden ze op. Dus ik hoop dat jullie hen de volle aandacht geven. Aldus Sebastian.
4: Nou, ja. Sebastian, dankjewel.
1: En hij heeft trouwens de limited vinyl uitgave heeft hij gekocht voor jullie laatste album. Stenohoria, als ik goed zeg.
4: Ja.
1: En,
4: dat is de keuze die hij had kunnen maken natuurlijk.
1: Ja, toch?
4: Ja.
1: Ja. Want jij zit net bij de band, Natalia. Of ja. Net, maar waar hebben we het over?
4: Nou ja, wat is het? Anderhalf jaar?
1: Anderhalf jaar nu.
4: Ja.
1: Heb jij een soort van voorbeeld? Iedereen noemt ook altijd Ginger natuurlijk. Maar weet je ook nog eens ook alweer van Ginger? Weet de mensen? Ik weet het niet.
5: Oh god, als je bent zo...
1: Weet het niet meer?
5: Geen idee.
1: Nou, die vind Ginger wel in ieder geval.
4: Toen ik, even denken, dat was op Distortion Fest in 2012. Toen zag ik Opeth live, Mikkel Akerveld. Toen dacht ik, goh, die vocals, die vind ik vet.
1: Ja, mee eens.
4: En dat was voor mij mijn voorbeeld, Mikkel Akerveld. Ja, nou, eigenlijk, ik kende destijds geen vrouwelijke vocaliste die deed wat ik wou gaan doen.
1: Ja.
4: Dus toen ik dat live zag, dan dacht ik echt, wow. En Meshuggah zag ik toen ook. En een beetje die mix, Meshuggah, Opeth. Ja, daar viel ik als een blok voor.
1: En hoe lang is dat geleden? Dat je dacht van, nou, dit is...
4: Ja, 2012.
1: 2012?
4: Ja.
1: Wauw. Ja. En zong je toen al voor
4: toen
1: jezelf?
4: Zong ik wel al. Ik heb
1: gewoon clean?
4: Clean, ja.
1: En je bent de grunt erbij gaan doen?
4: Ik ben 3 jaar heb ik klassieke vocals gewoon les gehad.
1: Ja.
4: En daarna ben ik randjes op gaan zoeken. Want ik wou steeds heftiger. En metal vond ik cool. Dus ja, zodoende.
1: Ja. Hoe zijn trouwens de reacties? Jullie album is uitgekomen 29 mei, volgens mij. Dus heel recent.
4: Op mijn verjaardag.
1: Op jouw verjaardag zelfs?
4: Ja.
1: Nou, wat mooi.
3: Ik sta
1: ja, toch? En hoe zijn de reacties een beetje op het album?
3: Over het algemeen erg positief.
1: Ja?
3: Ja, zeker. We hebben al een aantal... er worden reviews natuurlijk

0: aanvragen of die krijg je op een gegeven moment krijg je die binnen via allerlei routes.
1: Ja.
0: Maar ja, over het algemeen heel erg positief.
1: Ja. Wat vind je zelf trouwens, wat voor muziek jullie maken? Ik zie even bij Metal R Guys, daar zit ik al vaak op. Daar omschrijft het als sludge, post-metal, post-hardcore. En in een interview van maart las ik van jullie dat ze het hebben over Blackened Doom.
2: Ja.
1: En die vind ik zelf ook iets beter rijmen dan bij het omschrijven van Metal R Guys. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Het is wel zo dat de band is ooit wel meer als een hardcore... Ja, post-hardcore, metalcore band begonnen.
1: Dat is de oorsprong. En hoe lang is dat trouwens geleden? Waar hebben we het dan over?
0: 20 jaar geleden.
1: 20 jaar geleden? Ja. Wauw, best wel een tijdje dus.
0: Zeker. Het heeft al heel veel verschillende vormen ook qua muziek gehad.
1: Ja.
0: En daar is sinds, denk ik nu, vorige album steeds meer ook die black metal invloeden ingekomen.
1: Ja.
0: Maar nog wel ook de doom en sludge passages. Dus black and doom... kunnen wij ons zeker in vinden.
1: Ja, ja, nee, precies. Volgens mij dekt dat ook meer iets de lading als ik er dan naar luister. Maar voor jezelf kan ik ook wel...
0: Zeker.
1: Wat zijn trouwens een beetje jullie invloeden? We moeten wel aan denken. Want het is natuurlijk weer een soort nieuwe band met nieuwe mensen. Wat zijn een beetje de achtergronden van iedereen qua muziek?
2: Goh.
0: Ja, de black metal komt heel erg van onze andere gitarist Niels.
1: Oké. Okay. En dan ook echt de oudere black metal uit de jaren 90 of meer recenter?
0: Ja, van alles nog wat.
1: Van alles nog wat.
0: Ja, maar ik denk ook wel echt het oude werk. En ja, daarnet, dit vond hij ook fantastisch. Hij ook
1: ja, we hebben net even geluisterd naar Death to All. Onze luisteraar heeft natuurlijk geen idee, maar ja. Daar zijn we even naar wezen luisteren.
3: Ja, dat was een setje hoor.
1: Och man, zo'n coverband van Death. Ik vond het zo tof.
2: Ja.
1: Ik gun het die gasten ook wel. Je kan zeggen, joh, je kan van alles van vinden.
3: Ja, maar dat zijn allemaal doorgewinterde...
1: Ja, en deze ook allemaal meestal ook al meegespeeld op die albums niet allemaal. Maar ik gun ze ook wel als ze dit dan spelen, zeg maar. Heb je ook iets met Death en Natalia? Of,
2: Oh ja, ik luister echt van alles. Ligt me net aan hoe ik wakker ben geworden. Ik heb bijvoorbeeld... hier ben ik dan verzadigd van de metal. Dan kom ik thuis, zet ik techno aan.
1: Oh echt? Ja?
2: Ja joh. Lekker, even lekker douchen, even er tegenaan.
1: Even techno, ja. Oh ja, oké. Okay.
2: Dat vind ik ook leuk.
1: Oké. Okay. Dat is heel wat anders inderdaad.
2: Ja, maar ik hou ook van jazz. Experimentele jazz vind ik ook leuk.
1: Oké.
2: Okay.
1: Dat is wel redelijk divers, zit
2: ja,
1: jij?
2: Ja, ik heb hiernaast ook nog een drone ambient project. Dat vind ik ook leuk, ja.
1: Wauw.
2: Ja, het is maar net hoe ik die dag ben wakker geworden.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja.
3: Alles door elkaar gewoon.
1: Ja, bij mij is het vooral metal. En in het metal zoek ik de genres uit, zeg maar. Wat verschillen. Maar je zit echt ook ruim buiten de genres.
2: Ja, joh. Ja.
3: Oh. Tot experimentele jazz kon ik het nog volgen, maar...
1: Daarna dat...
3: experimentele jazz.
2: Ja, dark invloed? Jazz vind ik heel cool.
1: Ja, ja, ja. Heeft het ook invloed op je zang? Dat je zoveel verschillende stijlen leuk vindt? Of zit je er echt wel een beetje in de metalhoek?
2: Nou, qua zang, dan is het natuurlijk leuk om allerlei hoeken te bekijken. En hoe ver een stem kan gaan.
1: Ja.
2: Maar ja, dan is het eigenlijk ook gewoon de passie voor zang zelf. Ik kan heel erg waarderen als iemand iets doet wat ik dan nog nooit heb gehoord. Ik denk, oh ja, dit vind ik interessant.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: En in gedachten neem je het wel mee naar...
2: En dan neem ik het mee en van misschien kan ik dan een beetje dat. En bijvoorbeeld Brutalismus vind ik heel cool. Ja, wat zij doet, dat schreeuwen, dat vind ik... het heeft zoveel intentie en passie zit daarachter. Ik kan dat ook heel erg waarderen. Maar dat is natuurlijk wel een heel ander genre.
1: Ja, ja. Dus de kans dat dit de volgende album gaat komen is...
2: Als het mijn hart is.
1: Ja, als het mijn hart is. Ja. Dat is wel de insteek. Hoe zien jullie de komende maanden eruit met de Fifth Alliance? Wat, behalve dit, wat gaan jullie er meer doen?
0: 20 juni hebben we onze albumrelease in Phoenix. Poppodium Phoenix.
1: Oké. Okay.
0: Toevallig...
1: Poppodium Phoenix.
0: In Breda, is dat?
1: Oké.
0: Okay. Ja, wat hebben we nog meer op staan, Natalia? We hebben een aantal shows met Hemelbestormer. We hebben een aantal gehad. En daar hebben we Azijnfabriek, Kroephoekfabriek hebben we shows met hun.
2: Oh. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, jullie gaan volgens mij vanavond een beetje zoals optreden. Eind van de middagavond. Ik heb de tijd niet normaal scherp.
3: 7 uur.
1: Ja. 7 uur zijn jullie op de Fond Stage. Yes. Nou, gaan we even kijken.
2: Top.
1: Dank voor jullie komst even naar de studio.
2: Ja.
1: En dan gaan we Sebastian even heel wat blij maken met jullie nummer Phoenix. Gaan we draaien.
2: Yes.
3: Alright.
1: Dankjewel. En succes vanavond, hè.
2: Bedankt.
1: Maak er moois van. Yo. Hoi.

0: Zware jongens.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
15: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier op South of Heaven en zo'n ding gaan we praten met onze gast aan tafel. En wie dat zijn? Ah, ik vind het wel rectos, zeg maar.
1: Ja, ze zijn heel professioneel deze keer.
0: Ontzettend professioneel. Maar eerst gaan wij een nummer even draaien. Droomfiets. Ja, komt ie jongens.

0: Ja, we zitten hier dus met Rectal Smegma. Ook zij hebben opgetreden deze zondag op South of Heaven. Wel om 11:30, heren. Althans, dat was het idee. Maar om 11:30 was er nog helemaal niks. En uiteindelijk om 12:00 gingen jullie starten. What happened?
1: Miscommunicatie.
0: Miscommunicatie.
1: Ja, nou ja, in de rij stond 12:00. En de website stond 11:30.
2: Ja.
1: En ik vroeg... Fashionable too late.
0: Juist.
1: 11:30 ook al...
0: Nou, dan heb je al een punt.
1: Daar komen wij niet voor.
0: Nee, dat snap ik.
1: 12:00, alleen maar na 12.
0: En het aardige is, iedereen komt er wat later. Iedereen denkt, ik moet Rectal Smegma toch even missen. En dan komen ze en
3: fuck you.
1: Daar staan ze er nog. Jokes on you.
2: En zullen wij nou
0: eerlijk... motherfuckers.
1: Grapje van Rectal Smegma.
2: En zullen we nou eerlijk zijn? Wij allemaal haasten, hè? Net. Kut. We moeten wel op tijd zijn voor Rectal Smegma. Dus wij waren allemaal nu heel vroeg.
0: En
4: wij denken, what the fuck?
0: Ja, ik had helemaal geen haast meer hebben.
1: En er stonden er zat, toch uiteindelijk?
2: Ja, maar...
1: Volle bak, hè?
0: Ja.
1: Ik wilde een half uurtje extra.
0: Ik denk het ook. Hoe is het trouwens voor jullie zo vroeg? Vind je het best? Of denk je nou, als ik dezelfde tijd mag uitzoeken, doe ik liever toch even eind van de middag, begin avond?
1: Wil je eerlijk antwoord?
0: Ja.
1: Dit is perfect.
0: Perfect.
2: Ja. Maar dan kun je de hele dag feesten, of?
1: Ja, zeker. Ja, wij hebben best wel in de afgelopen 23 jaar... meerdere keren gevraagd om eerder te kunnen spelen.
0: Oh, serieus?
1: Terwijl wij de headliner waren van ik heb helemaal geen zin om te wachten.
0: Dan kun je iedereen bier.
3: Zuiver.
0: Precies. Nee, jongens. Ja. Ik heb jullie nu al door.
2: Maar headliner spelen is ook niet zo leuk, hè?
1: Nee.
2: Je moet sowieso...
1: Nou zit er trouwens wel een klein stukje verschil tussen 12:00 ochtends en headliner. Ja, zeker. En op een festival zoals dit is...
0: Dank je. Cheers. Ik heb een biertje aangeboden. Dank je wel voor de service. Dankjewel. Heerlijk.
1: En op een festival zoals dit hadden we ook weinig keuze. Hè? We zijn hier gewoon neergezet en dat moeten we accepteren. Maar dat is prima.
0: Zo is het ook.
1: Zeker. We waren afhankelijk van plan... om gisteren al aan te reizen.
0: Oh echt?
1: Gisteren dan festival mee te pakken. En dan vandaag hopelijk in enigszins goede staat deze zaak te gaan verrichten.
0: En dat wordt lastig.
2: En wie was er zo verstandig om het niet te doen?
1: Dat zijn professionals.
0: Okay. Oh, professionals, sorry.
1: Ja, en met een knijter in de klauw.
3: Dan red je het wel.
0: What am I thinking?
1: Maar uiteindelijk hebben we de boel omgegooid. Zijn we gisteravond al een paar avond tijd naar bed gegaan. Vanochtend afgereisd. Stond hier allemaal bam. Topfit.
2: Ik geloof er geen
1: reet
2: van.
1: Het is een unicum.
0: Lekker man.
1: Absoluut waar.
0: Nou,
2: holy crap.
0: Is dat echt zo?
1: Ja. Absoluut waar.
2: Wil dat betekenen dat jullie nu volwassen worden?
1: Nee.
0: Nou,
2: ja, gelukkig.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Volgens mij, Walter, die heeft, althans bij Wagger op en Air, had jij net een kind.
1: Ja.
0: Ik denk dat
1: ik heb nog steeds.
0: Ik denk dat dat...
1: Ja.
0: Maar ik denk dat dat de reden is, Walter, waarom jij vroeg op bed lag.
1: Nee, dat was meer dat ik op een gegeven moment dacht van... Shit, morgenochtend... Even knallen. Ik denk, nou gaan we eens een keer lekker dag slapen. En dan hartstikke reden tegenaan.
0: Ah, en hebben we gemerkt ook weer, hè?
1: Ja.
0: Jij was de beste in vorm van allemaal, Walter. Dat ging echt ontzettend lekker met jou vandaag.
2: Sorry, een paar handjes omhoog hier.
0: Ja, ik heb geprotesteerd.
1: Vaart zat er lekker in.
3: Het
1: ironische van het hele verhaal was eigenlijk dat we 2 weken geleden speelden op een festival in Duitsland. En dat was best wel een eindje rijden. Uurtje 8, 7 of 8.
0: We hebben 2 dagen over gedaan. Oh jezus.
1: En toen hadden we dus eigenlijk halverwege hadden we een hotel geboekt. Om ervoor te zorgen dat we fit aankwamen.
0: Dat was de bedoeling.
1: Volwassen.
2: Dat was een bar zeker.
1: Maar toen. Toen was het 2:30, 3:00.
0: Oh ja, in de bar ging dicht.
1: Zaten we bij in het hotel, gewoon in Duitsland.
3: Bon.
0: In Bon. Oh, mooie plaats.
1: En we hadden het
3: zelf.
0: Pas gekomen die.
2: Geen idee, zeg je meteen.
1: Maar we waren eigenlijk meer vertiefd toen we aankwamen dan dat het
3: was. Precies. De volgende ochtend kwamen we aan. Nog versleten dan hadden we eigenlijk aan de vorige gesteld.
1: Maar het idee was goed.
0: Het idee, daar begin je het mee, hè?
2: Dat snap ik ook.
0: En daarna de uitvoering, die komt wel een keer, jongens.
1: Er wordt over nagedacht. Dat is het belangrijkste.
0: Dat is absoluut het belangrijkste.
3: We blijven leren.
1: Het grappige is dat we dan echt denken van, ja, we zijn al wat ouder. Weet je, we gaan halverwege, want al die lange ritten, dat, normaal gesproken vliegen we dat. We accepteren het
3: niet meer. Je elektrische auto.
1: Om zulke, om zulke lange ritjes te doen. Dus halverwege nemen we een hotel, want ja, dan zijn we zijn oud. En dan kunnen we even opladen.
0: Ja, dat is een goed idee.
1: En dan rijden we elektrisch.
0: Oh, echt waar? Zeker. Dat is verstandig.
2: Ja. Even opladen.
1: Dan wordt zelf vervolgens opgeladen met 25 liter bier en 388 rum cola's.
3: Nou, waren we opgeladen.
4: Ah, 11 euro de stuk. Cuba Libre.
3: Cuba Libre. Ah, ja,
0: nee, jongens. Voor mij best gezellig gehad.
2: We hebben een hele garage
1: doorheen. Die avond hebben we serieus meer dan 50% van de garage doorheen.
0: Oh, echt waar?
4: Ja. En toen waren we pas halverwege.
0: Ja, we zijn al druk opgedronken. Uiteindelijk kost het allemaal geld.
1: Uiteindelijk heeft die show heeft geld gekocht.
0: Ja, maar ze gaan het direct als Mechma toch.
1: Zo gaat het met
3: Rick. We doen het voor de liefde. Nou, de liefde voor de muziek.
0: Dat is het ook. Dat is het ook.
1: Maar het is natuurlijk ook wel leuk om even over te vertellen.
0: Is ook ook een punt.
1: Ook ernst, want wij zaten in de auto. Zaten we dus
3: in jullie auto.
1: In onze auto, maar jij was daar niet bij. Zaten we natuurlijk de aflevering van Romprop te luisteren.
0: Romprop, ja. Van vorige week.
1: Juist. En ik zat te vertellen tegen die gasten van ja, volgens mij is het de bedoeling dat wij vandaag ook nog wat gaan doen.
0: Ja. Ja, ja.
1: En zo professioneel zijn jullie ook.
0: We proberen ons best.
1: 10 minuten later kreeg ik een appje.
0: Ja.
1: Van Ernst.
0: Ja, ja.
1: Zijn jullie erbij?
0: Absoluut. Absoluut.
1: Vanzelfsprekend.
0: Ja.
1: Maar zo plannen wij die shit, toch?
0: Nou ja, zo gaat het een beetje. Ook een beetje spontaan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Kijk,
1: prachtig, hè?
0: Ik zag jullie altijd. Nou, dat is wel leuk. Dat gaan we even regelen. Dat jullie even... Vind ik altijd gezellig.
1: Tuurlijk.
0: Nu mochten we niet op het podium staan dit keer. Dat was niet de bedoeling.
1: Nee, mochten jullie op het podium staan?
0: Nee. Dat mocht niet. Nou ja, als we dus zeker even staan, maar ja, dat is...
4: Er was iemand die dat niet
0: voor binnen area. Nou goed, oké, dan niet.
1: Dat waren wij.
4: Was het opdracht.
0: Op verzoek van jullie mochten wij er niet staan. Mochten bij Megadeth staan, iedereen, maar niet bij jullie.
4: Niet de tegenlijst van loodzwaaien, jongens.
2: Nee, snap ik
0: ook wel. Niet gebruiken, nou, ik snap het wel.
3: Deze shit hebben we niet nodig in ons leven.
2: Maar toen wisten jullie nog... Ja, maar toen wisten jullie... Jullie wisten nog niet dat Rick er niet was, hè? Dus ik snap het.
0: Dat maakt wel verschil. Want Rick inderdaad is vandaag bij verjaardag van zijn zoon.
3: Wauw, dus gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Ik wil even zingen,
1: maar heb je
0: een pitchift
1: erbij of niet?
0: Oh, die pitchift even zingen inderdaad, ja. Dat zou mooi zijn. Voor onze Rick, hè? Dat is zo gezellig geweest. Kan je een poging wagen, of is dat...
1: Maar de lang is 31 jaar, toch?
0: Zijn zoon wordt volgens mij 31 jaar. Want vorig jaar was het 80-30, die werd die zoon.
3: Maar voor en de lang is ons leven ook een
4: twee violen en een trommel en een fluit.
3: Oké, ik ben de drummer, zal ik maar aangeven.
1: Als je 31 bent, dan...
3: Het is
0: niet heel bijzonder, wou je zeggen.
1: Nee, dan maakt dat toch niet zo heel veel
2: uit. Maar wel als jullie voor
1: hebben. Ik heb het idee dat Rick gewoon een excuus heeft bedacht om hier gewoon...
4: Hij heeft heel veel je zoon.
0: Nou, dat... Maar... Ook 30 jaar niet.
4: Oké,
2: dit is zijn day half inderdaad.
1: Hij legt gewoon op de bank.
3: Nou, dan nu voor de zoon die er wel of niet misschien is. 3, 2, 1.

0: in the building. Speciaal voor jou, Ricky.
1: Ja, eigenlijk niet voor Rick.
2: Oh nee.
0: Voor zijn zoon.
2: Voor zijn zoon, ja. Dat is ik zo. Dat is ook
1: fuck Rick.
3: Hebben jullie zijn zoon wel eens gezien?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee. Nooit.
1: Zou het kunnen dat hij het verzonnen heeft?
2: Ja, dat zou zeker kunnen zijn.
1: Dat is Rick.
2: Dat, absoluut, dat zou me ook niet verbazen.
1: Nee, absoluut niet.
3: Je hoort het vaker, hoor. Vaker.
2: Maar jongens, even iets toch iets serieus. Dus, want jullie, ook voor... jullie gaan jullie banners wegdoen. 6 stuks.
1: Oh ja.
2: De hoogste bieder. En vooral het doel, Kika... Is toch mooi?
1: Fantastisch, vind ik dat.
3: Ja, wij hebben jarenlang hebben wij banners gehad. Door de jaren heen. Ja, van klein naar steeds groter naar steeds groter. En die dingen die accumuleerden zich op een gegeven moment bij iemand op de zolder. En wat op een gegeven moment al die vlaggen liggen. Zoals we, ja, wat gaan we daar nou mee doen? Want we gaan ze niet meer ophangen. Want al die vlaggen zijn gelinieerd aan een bepaald tijdperk in de band. Die zou je op een gegeven moment niet terugbrengen. Dus op een gegeven moment zijn ze obsolet. Ja. Dat we, nou, wat kunnen we daar nou mee doen? Dat is nou een leuk idee. Nou,
4: dacht jij dat ook?
3: Dan vertel jij het toch
1: al. Ik wil gewoon even horen dat het zijn idee was.
2: In de discussie onder de heren.
4: Walter heeft een beetje moeite met dingen loslaten.
2: Ja, ook die banners. Ja?
1: Nou, toen kwam er een kind, was ruimte
3: nodig. Ik zet het achter mijn hand, ik heb er zelf ook een aangeschaft.
1: Oh echt?
2: Ja? Je hebt zelfs in de bieden.
1: Ik heb gewoon allemaal gekocht.
2: Alle 6 weer.
3: Ik heb moeite met loslaten.
2: Ligt ze weer op je zolder.
3: Oh, wat mooi. Hij gaan we weer terug naar dezelfde zolder.
1: Het is een jongens.
4: Dat is serieus echt waar.
1: Ik kan die dingen niet kwijt.
3: Eentje
1: maar. Kijk even naar de vrouw. Kijk heel blij.
2: Er is hier weer de kutvlag.
1: En ik dacht dat ik er vanaf was.
3: Kleine side note, ik ben inderdaad een beetje een hoorder. En ik ben de enige binnen de directe zwembaar familie die tot nu toe alle shirts, alle truien, alle mutsen, alle petten, alle tering zo, allemaal even bewaard op zolder. Dus ja,
1: dan als kijk je dan iemand om de hoek gaan, nu. Jouw vraag is
3: dan wil ik niet bij jou.
1: Zuchtend.
3: Maar daarnaast, dat was het idee. We willen geld inzamelen, dan voor Kika, belangrijk fonds, kinderkanker.
2: Ja.
3: Dat verdient aandacht, dat verdient geld.
2: Is ook een reden waarom jullie voor Kika, je hebt natuurlijk 10.000 goede doelen.
1: We zijn natuurlijk allemaal vaders. Allemaal vaders.
2: Ah.
1: Ja.
2: Dat verklaart het, jongens.
3: Als je mentele toe hebt, maar we zijn inmiddels al vader. En dan denk je van, ja, wat is nou een goed doel? En dit staat een beetje dicht bij ons.
1: Fantastisch doel.
3: Dus. En dan gaan we daarvoor.
2: Nou, dat klinkt hartstikke mooi.
4: Kijk, het is geen vetpot, hè, maar we hebben iets van elk kleine beetje helpen.
1: Ja.
2: Of course.
4: Het ligt een beetje te verstoffen. En inderdaad, goed doel.
2: Ja.
4: Dat is natuurlijk vreselijk.
2: Ja.
4: Als je dan kleine hummeltjes ziet. En dat is het. En het grappige is, het is eigenlijk helemaal niet grappig.
2: Een dakje zijn.
1: Bedankt voor dit. Hij heeft eindelijk een microfoon.
3: Maar wat gebruik van ook.
4: Wat gewoon eigenlijk het erge van het hele verhaal is, we zijn natuurlijk gewoon een officieel bedrijf, ons band.
2: Ja.
4: En dus ik had het met onze boekhouder erover. En als we die vlaggen verkopen voor het goede doel, dan moeten we daar theoretisch gezien gewoon 21% btw op.
2: Ja, dat zou een beetje jammer zijn.
4: Dat is toch erg?
2: Ja.
4: Wij vragen €50 voor zo'n vlag. Het maakt niet uit wat iemand biedt.
2: Ja.
4: En dan gaat het dus wel theoretisch gezien een tientje. Gaat gewoon naar de beurt.
2: En dat is ook een goed doel.
4: Nee, maar dat is geen goed doel.
1: Dat is
2: jullie goede doel.
1: Dat heb ik
3: nou
4: niet. Dus we hebben ook gezegd van, weet je, we doen het gewoon even buiten het officiële bedrijf om.
3: Kut zo, dat hoort hij misschien.
4: Ja,
3: dat hoort hij.
2: Oh ja.
4: Dat is toch erg.
2: Ja, dat zijn nee, mee eens. Het zijn kleine bedragen, hè, dus dan.
4: Ja, we hebben het over.
2: Ja, is een beetje lullig.
4: Maar grote bedragen, je niet over, toch?
2: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt alleen maar.
3: Het gaat het om het idee. Idee erachter. En dat is gelukt. Want in principe zijn alle vlaggen verkocht, is op geboden.
2: Ja.
3: Is allemaal verkocht. De opbrengst staat volledig naar Kika.
1: Mooi,
3: wat dat betreft is de missie geslaagd.
1: Fantastisch.
3: En wij zijn van die stoffige dingen op de zolder. Bovenheen!
2: Ja.
3: Die gaat weer lekker terug.
2: En dat is de mooiste ook trouwens. Heb je voor de mooiste gekozen, Walter?
3: Nee, ik heb niet specifiek gekozen, maar uiteindelijk gekozen voor de...
2: Die overbleef.
4: De leftover.
3: Nee, ik heb gekozen voor de 20 Years of Grind and Beers.
2: Oh.
3: Waarom? Dat is namelijk een verzameling van 20 jaar lang grindcore,
1: van bier
3: en gekkigheid van de band. En denk ik, als er dan iets toepasselijk is om te houden in de band, als je later aan je kinderen wil laten zien of wat dan ook, is wel de De jubileumvlag van 20 jaar lang.
2: Ja.
3: Rechtszwemvlak, Grijncourt, noem maar op. En die heb ik
2: gekocht. Ja, dat is ook gewoon geen goed idee. Ik hoor het wel, het is geen goed idee om die te verkopen.
5: Ooit
2: toch?
5: Je kist gewoon mee bekleden met dat ding.
3: Ja, kijk. Ik weet zeker dat daar niemand geeft gewoon een reet op dat hele ding. Maar ik wel.
2: Best toch mooi, jongens. Hé, hey, wat zijn er toch nog de plannen voor Richter Smeg voor dit jaar? Hebben jullie plannen?
6: Nou, eerst festival zomer maar overleven.
3: Ja, we hebben deze zomer hebben we 6 festivals staan. We hebben er nu, dit is de tweede, die we aftikken. Stonehenge, sowieso, optie in stream. Summer Breeze en Motocultor. Dat is wel
6: een weekend.
5: Lekker man, leuk.
3: We spelen op donderdag op Summer Breeze.
2: Ja. Yeah.
3: En voor de derde keer, dus dat is wel fucking vet. En dat is een van de grootste festivals in Duitsland.
2: Ja. Yeah.
3: En dan rijden we vrijwel na de show door. Naar Frankrijk.
6: Normandie.
3: En dan gaan we naar Motocultor, ook voor de derde keer.
2: Oh, vet man.
3: We mogen daar gewoon voor de derde keer bij de festivals mogen we gewoon onze
5: gek show, man.
3: Fucking vet.
2: Ja, dat is wel tof inderdaad.
3: En het coole is gewoon, we zijn een soort van, hoe zeg je dat? Een soort van festivalband geworden, voornamelijk voor Motocultor. Ja, die gasten, daar kunnen we mee lezen en schrijven.
2: Ja.
3: En die betalen goed.
2: En dat is ook niet onbelangrijk.
6: Ja,
3: klein detail. Hou er rekening mee, we rijden nog steeds elektrisch.
2: Oh. Dus,
3: we zijn er niet zomaar.
2: Nee.
3: Want als dat simply rijdt van Motocultor to Summer Breeze, elektrisch. Ja. Dan heb je een beetje tijd nodig.
2: Dat wordt een uitdaging om ook op te laden, lijkt mij.
3: Nou, zeker.
2: Dat is ook een planning.
3: Heb je het nu over de auto?
2: Ja. We gaan even een nummer draaien van Richter Smeg. Maar is dat een goed idee?
5: Die duurt hoe lang? Want dan moeten we even ons voorbereiden.
2: Ja, misschien ook wel, hè?
3: Ik dacht even
2: Cocaine en Abel.
3: Heb je het gevraagd?
2: Wat?
3: Of dat mag?
2: Nee, heb ik het nog niet gevraagd. Dat ga ik nu doen.
5: Maar dan draaien we hem niet.
6: Dit gaat het geld kosten ergens. Dit gaat het geld kosten.
2: Wil je een ander nummer draaien? Ja,
3: ja.
2: Welk nummer wil je dan?
7: Zijn ze nummer?
3: Goeie vraag.
2: Wel van Richter Smeg maar? Of wil je gewoon helemaal wel anders? Mag ook hoor.
3: Cocaine
2: en Abel,
3: is dat leuk?
2: Nee, wat
5: zin, mag
3: ik
5: kijken
3: uit.
5: Mag je zakken uit? Ik was helemaal benieuwd wat je ging aanvragen.
2: Ja, ik ook.
5: Moeten we kijken?
2: Ja, ik was benieuwd. Wat wordt het dan?
3: Dan zou ik TikTok een kinderlokker.
7: Ah ja, ja, dat is wel lekker.
2: TikTok een kinderlokker. Oh, die is wel lekker.
3: Maar dan moet je even uitleggen.
6: Kinderlokker staat ook qua gevoel wat dichterbij hem.
5: Ja, net nadat we het over Kika hebben gehad ook.
2: Er komt deze mooi tevoorschijn.
3: Een kleine side note. We vragen hier aan TikTok een kinderlokker. Men zou kunnen denken van het is een rare tekst. Ik denk van waar gaat dit over? Maar eigenlijk de tekst, als je goed luistert, moet je ook goed luisteren.
2: Ja, dus precies.
3: Eigenlijk tegen de afkeer, tegen de hele society die nu spaans vindt met TikTok, kinderlokkers, dat soort dingen. En als je goed luistert, dan hoor je een hele grote dikke middelvinger. Alle gasten die gebruik maken van TikTok en dat soort dingen.
6: Om
3: dat soort dingen. Ik speel het pianotje. En hij speelt piano.
2: Echt waar? Kan je dat ook nog, Jannik?
6: Dit is de Bibi Sojadi van Rekkel Spelen.
2: Topje van de ijsberg. Waarom ben je al gauw?
3: Dit was het topje van de ijsberg, jongens.
2: Ah, de volgende plaat, alleen maar piano. Lekker zeg, hé.
3: Ik ben ermee bezig.
5: Dat doet hij aardig.
2: Ja,
5: dan gaat hij
2: harpen. Dan gaat hij harpen, kan ook inderdaad. Goed, we gaan even luisteren naar TikToker kinderlokker. Lekker man.
5: Hop.

0: bedankt.
1: Jongens, inderdaad, bedankt. Ons weer gezellig. Lekker chaos. En ik zou zeggen, volgende keer zien we elkaar weer.
2: Ja, je bier drinken.
1: Yo!
3: De loodzware jongens.
1: Dat was kinderlokker, tiktokker of tiktokker, kinderlokker. Ik weet het niet meer, van Rectos Mechma. Inmiddels zijn de heren trouwens alweer verdwenen. En dan zitten we even met z'n drieën.
4: Gezellig.
1: En laten we maar even heerlijk rustig.
4: Lekker,
1: blij dat ze weg zijn. Kunnen wij even wat lekkers gaan draaien. Laten we beginnen met onze vriend de Mike. Met Mikey. De platenkast.
5: Oh god.
1: Zullen we er eens weer gooien?
5: Ja, ja, gaan
1: we let op jongens, let op.
5: Ik hoop dat jullie inmiddels weer fit zijn, loodzware boys.
4: Ja, ja.
5: Na een heftig weekend South of Heaven. Zo ja, ja. Dan gaan we er tegenaan. Zo nee.
4: Ook.
5: Ja, dan ook eigenlijk.
6: Yo, Mike. Wat is er nu uit je platenkast gevallen?
5: Vandaag gaan we het hebben over een debuutplaat van een band uit het Brabantse land. En niet zomaar een debuutplaat, want het is ook het enige album wat ze hebben uitgebracht. En dat is alweer een tijd geleden. Het album kwam namelijk uit in 2010.

0: Die dus door de platenmaatschappij stevig naar voren werd geschoven. Grote support act heeft kunnen spelen bij een aantal bands. Hebben jullie al een idee over welke band en album ik het vandaag ga hebben?
1: Dat was toch niet met Kiss, was met Creed? Nee, met Alter Bridge, toch? My Favorite Scar.
0: Nou, de band is in de studio samen met Oscar Holleman. Die deed de productie en opname en de mix van de plaat in de RS29 studio in Drunen. En de plaat is geco-produced by Evan Reed, zie ik hier in het boekje staan.
2: Dat zegt ons elke keer.
0: Er zijn ook wat assistent-engineers geweest. Frans Vermast, iemand van de band, twee iemanden van de band. Dus... Die ga ik nog niet noemen, anders weten jullie misschien al, dat is niet zo leuk. En ja, de drums die zijn opgenomen in de Sand Lane Recording Facilities in Rijen in Nederland.
2: Alles lijkt te kloppen.
0: En de band maakt een beetje een soort... het is een soort, maar het is dark rock, noemen ze het. Een beetje industrial rock. Ja, het schurkt een beetje tegen de sound van de 90s aan, maar wel mijn eigen smoel. En ze hadden echt hele grote plannen. Hebben jullie al een tweede schot voor de boeg?
1: Ja, wij denken inderdaad My Favorite Scar.
3: Dat gaat hem worden, jongens.
1: Ja. Nou, die plaat hing ook bij Joost volgens mij aan de muur, hè? Dacht ik.
0: Dan ga ik even naar het artwork van de plaat. En nu ben ik heel slecht in biologie, maar ik denk dat het een hart is die op de voorkant staat, op de hoes staat. Daar zitten een aantal veren in gedrukt. En is dat nou een bloedlijntje die naar beneden loopt? Ik geloof het, geloof het wel.
2: Ja hoor.
0: En dan bovenaan staat in witte letters met daar een wit streepje doorheen. Ja. De naam van de band.
2: My Favorite Scar.
0: Nou, laten we naar de line-up gaan. Het album was op drums Stefan van Haastrecht. We hadden op basgitaar Patrick de Kok.
1: Ja, rhythm dat guitar, zeker.
0: Daan Janzig, lead guitar, Eve van Riet en op lead vocalen Jeroen van Riet.
1: Ja, toch?
0: En dan kan ik ook nog zeggen dat de plaat mede geproduceerd was door Daan en door Stefan. We hebben het vandaag over het album wat in 2010 verscheen. En in 2014 zei de band, we gaan uit elkaar. En er staat in het persbericht staat, because the lack of success. Grote plannen hadden ze, het werd het helaas net niet. Maar wat een goede plaat hebben ze in 2010 uitgebracht. Ik heb het over
1: My Favorite Scar.
3: Ja.
0: Hun plaat heet My Favorite Scar. En daar gaan we natuurlijk een track van
2: draaien.
0: Hier in de loodzware jongens. En ik ga gewoon de openingstrack draaien van die plaat. Album 2010, My Favorite Scar. En dit is de opener, Liberty is Dead.

0: Godswater, Jorns.
1: Hi, Hell Ripper just tore up the stage. Yeah. How was it for you?
2: It was fun.
1: It was fun.
2: I'm tired now.
1: I'm tired, so have a shower, have a beer.
2: I'm going to do all those things, yeah.
1: And enjoy yourself at the festival.
2: Thank you very much, man. I'm glad you enjoyed it. It was quite fucked up.
1: And good luck for the rest of the tour.
2: Thank you very much, man. I appreciate it.
1: Thank you. Man. Bye-bye.
3: Cheers. King Distortion.
0: The Loodzware Jorns.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
9: Wat een geld.
10: 18.000, potverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: 1 ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Ja.
1: Zullen wij gewoon, ook al zijn we op Saddle Heaven, gewoon eens even een lekker galopje doen?
0: Ja, we gaan het gewoon doen, toch?
1: Ja, want, ja.
0: Knal die jingle er maar even in.
1: Ja, heb je die nodig?
0: Komt dan gaan we meteen
1: op.
0: Beginnen.
1: Wil Ricky, let op.
0: Ja.
1: Ah.
0: Want ik had weer een tip gehad. En dit keer een tip van Jochem van der Steen. Nou, Jochem luistert graag naar de show. Maar is natuurlijk ook in het gast geweest.
1: Ja.
0: Dus, en ik hou van tips. Vaak ook van bandjes die ik zelf ook nog niet eens ken. En dat was nu ook het geval. Want de tip kwam van...
1: Deze ken je wel.
0: Crimson River.
1: Ja, die ken jij.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Waarom?
1: Omdat ik hem regelmatig gedraaid heb in de show, bijvoorbeeld.
0: Dan heb ik dat gewoon hier opgehaald. Ja, maar Crimson River, een band die ik vrij goed ken, uit Eindhoven komen ze.
1: Ja, ja.
0: Rock heavy metal band uit Eindhoven. Ik ken ze vrij goed, inderdaad.
1: Ja,
0: vaak gedraaid in de show.
1: We hebben vaak gedraaid, ja, exact.
2: Hoe lang heet dit?
0: Ik weet nog heel goed wanneer ze opgericht waren, namelijk 2011.
1: Ja.
0: Catchy riffs, flaming guitar solo's. Behoorlijk beïnvloed door de new wave of British heavy metal. Maar zeker. Ook wel bands als Megadeth en Metallica. Hoor je erin terug met die classic rock-achtige vibe zit er wel in. Twee albums uit. Eigenlijk één EP. Eén EP uit 2019 heet Crimson River. En één full-length uit 2023. Here's to the end again. Nou, die full-length staan dan 7 nummers op. Dus ook niet echt heel erg veel.
1: Klopt.
0: En van die laatste plaat komt dan het nummer We Are The Nights. We zitten ook te lachen, man.
2: Ze hebben twee platen uit. Eigenlijk één EP.
0: Ja.
2: Zo.
0: Ja,
2: dat is End Again.
1: Ja, dat is zo goed. Maar ik houd daarmee al je aandacht vast.
0: Jij zei, ik heb nog ruimte over, maak het wat langer, zei je tegen mij. Dus ja. Zeg, nou dan,
1: ja hoor, dat
2: is gelukt.
0: Dan lul ik er wel wat extra's bij.
1: Ja. Is gelukt.
0: Van de laatste plaat komt dan het nummer We Are The Knights. En dat is deze week het galopje van de week van Crimson River.
1: En waar zit het galopje?
0: Meteen.
1: Oh.
0: Zet me aan, je hoort hem vrijwel meteen.
1: Oh, lekker man.
0: Dat zijn de lekkerste, hè?
1: Ja. Nou, Crimson.

0: is tijd voor de nieuwsfeitjes. We hadden de vorige week had je er ontzettend veel.
1: Ja, en daar heb ik er nog twee van over.
0: Nou, schiet niet meer
1: in. Dus ik gooi er nu dan maar
0: zijn
1: in,
0: het
1: toch?
0: Wel de leukste? Of,
1: Nee, die van vorige week waren de leukste. Maar okay, goed, nou, deze dan. Even, ja? Want John Sykes, die zit in Australië op een label. John Sykes overleden, ja? Van Whitesnake, yes. Tiger Serpent en Thin Lizzy, niet te vergeten, Blue Murder.
0: Ja.
1: Maar hij heeft een Australische label, Golden Robot Records. En die gaat een single uitbrengen, de tweede na zijn dood. Dat heet Believe in Yourself. Okay. En, maar zijn familie is daar helemaal niet mee eens.
0: Wat?
1: Ja, want het is niet afgestemd met zijn familie en die willen dat niet. En misschien heeft het ook wel wat met geld en zo te maken.
0: Vermoedig.
1: Maar het label vindt vooral van, ja, maar ja, hij heeft bij ons destijds getekend. En ja, hij is daarna gestorven. En wij hebben daar ook het recht op om dat uit te brengen.
0: Okay.
1: En de fans willen dat ook. Ja. Dus,
0: maar dat zou ik niet zo moeilijk doen, denk ik dan. Maar goed.
1: Nee, ja, je weet soms hoe het gaat. Hè? Ja. Als iemand heel erg bekend is en er zit geld aan vast, dan wordt het opeens een ander verhaal.
0: Gaan ze over lijken?
1: Dan gaan ze over lijken, letterlijk, ja. Dus er komt een single uit, 12 juni komt hij uit, Believe in Yourself. En er komt ook nog een EP uit van John Sykes.
0: Dus die is al uit, als we dit uitzenden, is hij al uit dan?
1: 12 juni, ja, dat is...
2: Volgende week, als wij op...
1: ja, als we het uitzenden, het dan komt hij net 13, uit. Dus dan kun je hem denk ik op Spotify luisteren. En heeft Alice Cooper ook nog flink uitgehaald naar AI. Nou, daar hebben we zelf volgens mij ook allemaal wel een bepaalde mening over, hè?
0: Zeker.
1: It has no emotion, it has no heart, no soul... ja, je kan een nieuwe rockstar gewoon creëren met AI. En dat ziet er natuurlijk fantastisch uit. En het klinkt fantastisch. Maar ja, van wie is de muziek nou eigenlijk?
0: Dat is wel lastig, hè?
1: Ja.
0: En, ik weet het niet.
1: Tegenwoordig wordt het volgens mij... op Spotify doet het volgens mij wel iets moeilijker over om AI niet te zeggen. Maar YouTube...
0: Maar je gaat toch helemaal AI plaatsen. Integreren, Spotify? Is er iets nieuws?
1: Ja, ze zijn wel met iets nieuws bezig. Maar YouTube betaalt het ook volgens mij uit... Dacht ik.
0: Ja,
1: ik dacht dat Spotify dat nog niet deed. Of het er nu nog van afhaalt of iets dergelijks.
0: We gaan meemaken.
1: Maar daar is het totaal natuurlijk niet mee eens. Wie krijgt nou dat geld? Want het is niet van jou. Je hebt een leuke prompt geschreven. Maar je hebt dat helemaal niet gemaakt. Weet je? Dus wie krijgt dat geld dan?
0: Maar goed, aan de andere kant heb je het ook wel weer bedacht. Die prompt,
1: wat heb je bedacht?
0: Die prompt?
1: Ja, die prompt. Je hebt een stukje tekst bedacht. Maar die muziek is natuurlijk allemaal onderdelen van anderen... wat al ergens op dat internet
0: staat,
1: weet je wel. Dus hij was het helemaal niet mee eens.
0: We gaan niet uitkomen, nee.
1: En het heeft geen hart en geen gevoel. En alles gaat ermee dood, zegt hij dan. Dus hij had ook aangegeven... ja, ik weet ook echt niet wat er met de muziek gaat gebeuren.
0: Alice Cooper is het ook... hoe oud is die gozer?
1: 96?
0: Zoiets.
1: Nee, dus, ik weet niet.
0: Het zijn meestal
1: in de 70
0: niet
1: wel, toch,
0: de mensen die nou het meest lekker flexibel zijn en met de tijd meegaan, zeg maar.
1: Nee, maar ja, er zit natuurlijk wel wat in. Want je hebt het niet echt natuurlijk zelf gemaakt. Je hebt
0: dat klopt. Nee, dat is
1: je hebt een opdracht gegeven en er komt iets uit.
0: Maar goed, het gaat ook met gewoon software ontwikkelen. Is ook niet door jou gemaakt, maar je tikt het wel in. Nou goed, whatever. We gaan door, jongens. Ik heb geen zin meer in.
3: Dat was hem. Jongens.
0: Dat was hem. We zitten hier met de volgende gast... Severe Torture!
1: Applaus! Ja. En stop.
0: Leuk jongens dat jullie er zijn.
1: 78 zijn
0: we. Ja, we hebben ervan genoten.
1: Ja,
2: cool. Heel fijn om hier eindelijk te zijn.
0: Eindelijk te zijn, hè?
1: Ja, leuk. Goed,
0: want er gaat iets naar niet. Want jullie bestaan al, volgens mij, volgend jaar 30 jaar.
4: Dat is niet normaal, hè?
1: Zo, 30 jaar.
0: Niet normaal.
4: En nog zo jong eruit zien.
1: Ja, en nog zo goed eruit zien.
0: Ja.
1: Muziek houdt je jongen.
0: Gek is het niet gelukt, maar jullie gewoon wel.
1: Nou, dat is 40 jaar, hè? Dat scheelt toch 10, hè?
0: Oh, vooruit.
1: 42 jaar.
2: Dan komen we over 10 jaar weer terug en dan kijken hoe we er dan...
0: Ja, precies, ja. Maar het is ongelooflijk, 30 jaar, man. Jezus. Ga je iets doen, trouwens, volgend jaar, als het 30 jaar is?
4: Nou, ik denk niet dat de mensen daar echt speciaal op zitten te wachten.
1: Nee?
4: Ons.
1: Waarom niet?
0: Wij wel, hoor.
1: Ja, dat toch?
4: Jubileumshow. Ja, je weet, 30 jaar Severe Torture. Misschien moeten we er eens over na gaan denken.
0: Ja, toch?
2: Ja. Je hebt nu wel een zaadje geplant.
0: Ja, toch? Ja, ik vind het wel iets... We zitten trouwens met Patrick, de bassist.
4: Klopt, helemaal.
0: En met Marvin, de gitarist.
2: Correct, hè?
0: Correct, hè? En volgens mij, 30 jaar moet er wel even een feestje worden.
4: Ja, dat vind ik wel.
0: En ik vind het ook wel een beetje een schande dat Severe Torture nog niet in onze show is geweest.
4: Ja. Ik werd er al een beetje onzeker van dat het zo lang duurde.
0: Oh, echt?
4: Ik denk, wij zijn niet populair genoeg.
0: Nou, nee, dat ligt... Nee. We hebben nog minder populaire mensen hebben we zelfs gehad.
4: Nou, daarom werd ik er ook onzeker van.
0: Ja, hoe kan dat nou?
4: Het ligt aan ons. Wij zijn te druk, denk ik, gewoon zo.
0: Nou, dat is wel een beetje zo dat wij... Gemd krijg je zoveel...
4: Het zit zo vol.
0: Ja, we zitten zo vol inderdaad. Maar jongens, we gaan het even regelen. Dan, nu is het even kort, maar gaan we even zitten met elkaar. Ja, en zeker met 30 jaar dat eraan komt,
4: ja.
0: Moeten we echt even na het jullie even lekker twee uur oude hoeren. Ik begreep net dat zomergasten gaat hem ophouden.
1: Oh, en, heb je een idee opeens?
0: Nee, maar dat is exact wat ik ook een beetje bedoelde met dit programma. He, gewoon een band even 2-3 uur het podium geven.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet
1: ja.
0: Even kort, maar even
1: ja.
0: Lang.
1: Ja, nee, dit wordt even kort, maar dan kunnen we een wat langere show maken.
0: Nee, exact.
1: En, er is vast heel veel te vertellen.
2: Lijkt me heerlijk dat we gewoon 3 uur lang gewoon helemaal kunnen uitweiden.
1: Maak er maar 4 van,
2: exact. 4 uur.
0: Lekker
2: allemaal
0: zagen.
2: Toffe tracks, gave video's, mooie anekdotes. En daar hebben we er veel van.
1: Daar gaat het.
0: Nou ja, dat vind ik wel heel interessant. Kun je zo'n ding... Eén anekdote misschien even. Dat je zegt, nou, dat is wel een hele leuke.
1: Denk maar vast
4: Je hebt jezelf opgezet
2: ja.
4: Nou.
2: Ja.
0: Zo gaat dat. En ik haak gelijk op jongens. Ja.
2: Ik zal eens even goed nadenken.
0: Even goed nadenken. Dan misschien zo meteen dat je er iets kan bedenken. Hoe was het trouwens voor jullie om zo vroeg... Want dat is ook voor jullie denk ik wel een beetje vroeg. Laat moesten jullie? Tussen 1:15 'smiddags. Is het niet altijd die tijden voor jullie. Hoe was dat?
2: Nou, was het eigenlijk best wel... het was goed, maar we kwamen net... Gisteren hebben we gespeeld in Polen. Op Mystic Festival. Dat was heel erg tof.
1: Dat is wel groot ook.
2: Groot. Maar we moesten om 4 uur in de lobby staan. We vlogen om. Hoe laat was het, Pet? 6 uur, zoiets?
4: Ja, half 6.
2: Ja, dus we hadden er al een dag op zitten toen we hier kwamen, hoor. Dus dat...
0: Dat is wel pittig. Ja, want Nevelum...
2: Staal, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Maar net de jongens van Nevelum en die moesten hier om 8 uur zijn of zo.
1: Die waren hier om 8 uur of zo.
0: En uiteindelijk hebben ze een soundcheck gekregen om 5 minuten. Wat is jullie ervaring? Nee. Ook om 8 uur hier? Of?
4: Nee, we kwamen hier een uurtje of zo voordat we op moesten bouwen. Om even zo te zeggen, kwamen wij aan. Wij hebben eigenlijk gewoon wel een goede soundcheck gehad. Maar ik begreep inderdaad van hun dat ome Dave...
1: Dave komt.
0: Dan moet
1: alles wijken.
0: Dave stuurt alles in de war inderdaad. En het is niet anders, hè?
1: En was die show gisteren? Was vet?
2: Ja, was heel erg leuk. Ja.
1: Cool.
0: Ja, hoe groot is dat festival dan? We moeten aan denken hoeveel man staan daar.
4: Is wel groot, ja.
2: Nou, het was, wij stonden in de zaal. Dus we hadden een binnenpodium. Dat was heel fijn. Want het was gisteren echt noodweer daar op het festival. Dus het was wel jammer voor het festival.
1: Ja.
2: Maar er was een groot podium. De mainstage was met Black Label Society en Down. Dus echt wel de grote namen.
0: Ja, precies.
2: En er was nog een iets kleiner podium met bands als Electric Wizard. En dan was er naast ons nog een podium met bands als Benediction. Nou, dat was ook hartstikke tof. En we hadden een mooie line-up ook daarbinnen. Dus het is heel groot. En ik vond de opzet heel erg tof. Was in de haven. Het was allemaal heel erg rauw, maar ook wel heel... Ja, het had een hele gave sfeer. Dus ik vond het zelf een beetje jammer van het weer. Maar...
1: Ja, dat is wel jammer.
0: Ja.
1: Ja.
2: We hebben er wel van kunnen
1: Goed, als je binnenspeelt, misschien wel weer geluk. Want dan komt iedereen natuurlijk die zaal binnen.
2: Ja.
1: Dus kwam dan sta jij van volbak.
2: Speciaal voor ons.
0: Ja, toch? Ja, of course. Jullie zijn gewoon ontzettend beroemd in Polen.
1: Dat is ook zo.
0: Dus,
4: het was onze eerste keer in Polen, zeg.
1: Oh ja?
4: Ja, ja, ja.
0: Met daarom. Heel Polen daar komt er naartoe om
2: daar
0: eindelijk...
2: Daar heb je dus meteen een mooie anekdote te pakken.
0: Vertel.
4: Anekdote.
0: Ja.
4: Meer dan 20 jaar geleden of zo... zouden wij ook op een festival in Polen spelen. Daar waren wij ook heel braaf. Een dag van tevoren. En toen was het ook slecht weer. Storm en zo. Dus wij waren 's ochtends eventjes de stad ingegaan. En we kwamen terug op het festival. En toen bleek het dus gecanceld te zijn. Zodoende hebben wij nog nooit in Polen kunnen spelen.
0: Ah, ja.
4: Maar we waren er wel. En toen kregen we nog niet fatsoenlijke gages. Kregen we sowieso niet betaald. Want die gast die had niks. En dus hebben we betaald om... niet te mogen optreden.
0: Ja. Oh, Jesus.
4: Ja. Maar daar kunnen we
0: maar wel, wel een leuke dag van gemaakt, nog?
4: Ja, fucking Polen. Dat was toen...
0: dan kan je geen leuke dag maken.
4: De wodka waren in. We hebben een goede tijd gehad. Maar nou werd het echt wel tijd dat we een keer in Polen zouden spelen. Dus ik ben blij dat het nou achter de rug is. En even hopen dat het nog meer mag horen.
0: Ja, ja. Maar nu hebben we gewoon 2 shows achter elkaar. Ben je dat gewend? Vind je dat prima? Of is dat wel even schakelen?
2: Nee hoor, dat zijn we wel redelijk gewend. Ja, ja. Dus dat... soms is het wat meer afzien met reis... omstandigheden zoals we dat vandaag hadden. Dat je veel onderweg bent, ook ongunstige vluchten hebt. Dus dat, maar ja, dat hoort er ook wel bij. Dat, ja. We waren inmiddels ook alweer behoorlijk wat jaren terug in Brazilië. Nou, daar deden we alles met binnenlandse vluchten. Nou, dat is ook nog eens een keer dat de shows die lopen dan nog eens een keer uit qua timing. Dus dan moet je om 10 uur beginnen. Nou, dan sta je ergens rond middernacht, sta je eindelijk op het podium.
0: Ja.
2: Dan moet je om 4 uur weer in het vliegtuig zitten om vervolgens weer om 11 uur bij de soundcheck te zijn. Nou ja, dan ben je wel afgemat hoor.
0: Ja, dat begrijp ik inderdaad, ja. Ja. Als je zo vroeg moet optreden, heb je nog bepaalde gewoontes vooraf? Indrinken? Of is dat niet...
4: Die tijd is geweest.
0: Ja, die tijd is geweest? Ook jullie worden ouder, hè?
2: Absoluut.
0: Na 30 jaar?
2: Ja.
0: Oh.
2: Nee, wat dat betreft zijn we... Nou, kan ik wel zeggen, toch? Dat we best wel professioneel zijn. Het gaat erom dat we zijn daar om een show...
0: Luister even, Rick?
2: ...te doen.
1: Ja, ik luister
2: aan. Rick kijkt er heel strak aan nu.
1: Tips en tricks aan. Ik probeer er ook wat van te leren, hè?
0: Eigenlijk iemand die professioneel is, zeg ik. Wat heerlijk.
2: Ja, maar dat... Ik bedoel, ik zou er zelf een hekel aan hebben... als je naar een band staat te kijken... en je denkt van, ja, wat staan ze er nou te doen?
0: Meens.
2: Ik bedoel, je hebt tickets gekocht om naar bands te komen kijken... en dan krijg je niet de kwaliteit die je verwacht. Dus dat is voor ons wel belangrijk... dat we altijd wel de 100% kunnen geven. En daarna dan kan het feest zijn. Dus vandaag hoeven we niks meer te doen. Dus zometeen kunnen we eventjes gezellig...
1: Ja, met helemaal eens, hoor.
0: Zijn jullie er morgen ook nog? Of zeggen jullie alleen van, nou, het is nu de zaterdag voor de luisteraar. Het is nu de zaterdag, morgen ik ook nog.
2: Wij blijven in ieder geval de zaterdag. En morgen dan zijn we hier in ieder geval niet.
0: Oké. En waar kijk je nu uit vandaag? Want vandaag hebben we nog meer. Dan komt er allemaal nog Anthrax, Megadeth.
1: Dismember net geweest.
0: En ik mis er nog wat.
1: Hellripper was net.
4: Anthrax missen we toch?
0: Oh ja, Anthrax ook nog inderdaad. Ja.
4: Ik kijk nogal uit naar Megadeth, om eerlijk te zijn.
1: Ja.
4: Waarom weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik vind die laatste plaat eigenlijk niet eens... zo slecht om... Ja, dat klinkt zo negatief, maar
0: ik vind hem ook wel leuk, hoor.
4: Niet slecht.
0: En ik was ook van plan om deze show ook een nummer te gaan draaien. We hebben zo meteen Dirkie. Dus,
4: ja, dan mag het.
0: Dan mag het wel even.
4: Dan mag
0: het. En er is een Belg. Dus ja, ik ga ook een nummer draaien van die nieuwe plaat. Ik vind hem ook best aardig.
4: Ik vind hem wel tof. En toevoeging van die gitarist ook echt... past perfect bij Dave. Ik vond, als je dan achteraf terugluistert naar Kiko... dan is dit wel echt een verbetering. Ja. En dat hoor je ook gewoon echt wel. Echt wel tof. Dus ik ben wel benieuwd. Ik moet wel op tijd nog weer gaan rijden. Want ik moet onze geluidsman nog thuis afzetten.
0: Ah.
4: Maar we gaan wel even een stukje mee kijken.
0: Dat snap ik inderdaad.
1: Dat is wel fijn dat je op zo'n festival ook speelt. En er ook even van de rest van de band kan genieten.
0: Ja, ja, dat is toch tof.
1: Als je al klaar bent.
0: Ja. Zijn jullie eens aanraking geweest met de politie? Even wat anders.
2: Ernst, wie niet?
0: Ja dat is waar.
2: Maar nooit voor serieuze vergrijpen, hoor.
0: Nee, niet echt gezeten of zo, dat soort dingen.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, dat is wel beter.
2: Zou het zijn.
0: Jij,
4: ik ken nog wel een anekdote.
0: Oh, ja, klaar? Over de politie?
4: Kom maar.
0: Oh, heerlijk. Ja, vertel.
4: Nou ja, op zich zo spannend was het ook niet. Maar toen waren wij op tour met Cannibal Corpse destijds. En... toen hielden wij wel van een bakkie. En dan zeker na het spelen. En er was echt zo'n... In Trier was dat. Was een hele vervelende Duitse jongen. En op een gegeven moment was... een van ons, die was een beu. Dus die wilde hem eigenlijk even een tik op zijn gezicht geven. Maar die slaat falikant mis, omdat hij ook net iets te veel gezopen had.
2: Voor de goede orde, die persoon zit hier dus niet in de kamer.
0: Nee.
4: Maar om privacy redenen zal ik zijn naam niet noemen.
0: Nee, precies.
4: Maar die gast die dus dat uitlokte, die vond het nodig om de politie erbij te halen. Een van ons met de politie mee. Gelukkig hadden we getuigen en kon hem nog... na de show oppikken, want anders was de tour wel een beetje vervelend.
0: Ja, dan mis je wel even iemand.
4: Ja.
0: Dan mis je natuurlijk wel de drummer. Hè?
4: Als je blijft hengelen op een gegeven moment, dan heb je beter.
0: Ik gok maar even. Ja, misschien is het wel inderdaad Damien. Trouwens, Marvin, je hebt in Do Scented ook gezeten, toch?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Samen met, hoe heet het allemaal? Of het erg? Joost van de...
2: Zeker, Ja, Joost is echt een van mijn besties, hoor.
0: Echt waar?
2: Absoluut, ja.
0: Want wat vind je van zijn nieuwe The Curse Made Flesh?
2: The Curse Made Flesh.
0: Ja, hij heeft nu net een single. Ik vind hem wel vet.
2: Ik vind hem ook vet,
0: maar
2: zeker.
0: Die gozer is...
2: Ja, maar het klinkt ook echt als typisch Joost. Hè? Dat bedoel ik in de positieve zin. Dat
0: is ook zo technisch. En, je hebt van een bassisten. We hebben heel vaak bassisten. Die zijn... Oh, we hebben hier nog eentje.
4: Ik wil meteen even inbreken. Bassisten zijn ook gewoon echt coole gasten.
0: Ja. Ik heb wel geleerd dat bassisten eigenlijk altijd een bril op hebben. Hoe zit het met jou? Ja. Waar is jouw bril
1: vandaan? Dat was vorige week nog in de uitzending van het langs.
4: Ik eet genoeg worteltjes, jongens. Dus.
1: Ja, is goed worteltjes.
0: Je hebt geen bril nodig.
4: Dat is het dus.
0: Je merkt vaak best wel vaak dat een bassist... Die was eigenlijk gitarist. En nou goed,
1: dat bassist, hoor je ook vaak.
0: Nou, worden we maar een bassist. Maar ik vind Joost, dat is volgens mij een hart en nier een bassist.
2: Absoluut.
0: En nooit anders geweest. En hij gaat ervoor.
2: Absoluut.
0: Een soort van dedication die ik niet altijd bij een bassist tegenkom. Hoe is het met jou, Patrick? Trouwens?
4: Ik wil me niet vergelijken met Joost, maar wel een beetje hetzelfde inderdaad.
0: Ja, je bent ook echt een bassist die...
4: Ik zag ooit een keer... helaas op film, Cliff Burton. En toen dacht ik, daar ga ik ook doen.
1: Dat wil ik, ja.
0: Dat begrijp ik wel.
4: Ja.
0: Die ik weet niet, die gewoon een flair had hij. En zo'n spel en ja.
4: Nou, en misschien
0: noem je er ook wel een.
4: Er zullen andere leden van Severe Torture, waar wij toen een coverbandje mee hadden voordat we ooit dead metal gingen maken, zeggen, nee, we hadden een bassist nodig en daarom ben je gaan bassen.
0: Ja, maar dat is flauw.
4: Maar in mijn beleving was het toch echt... was het anders.
0: Ja, houd u vast, denk ik, Patrick. Dat ik het allerbeste. Ik ga een nummer van jullie... laatste plaat draaien.
2: Vet.
0: En ik denk ook dat het laatste nummer van de plaat is. Ik heb hem hier staan gelukkig. Ik dacht, ik kan niet lezen, man. Tear All the Flesh of the Earth. Is dat het laatste nummer van de plaat?
2: Dat is laatste track van de plaat.
0: En die is best wel een beetje relaxed voor jullie begrippen.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Ja.
0: Een soort van ballad is dit van de...
2: Zo zou je het bijna kunnen noemen. Ja, het is in ieder geval een track waarbij we... Nou ja, volgens mij, Pat, dan wilden we toch wel wat meer de... iets tragers, iets...
5: De gevoelige kant van Severe Torture.
2: De gevoelige kant. Iets meer leunen in de duisternis dan de bruutheid en snelheid.
0: Ja. En na 30 jaar heb je die kant van jullie gevonden.
2: Dat hebben we altijd wel gedaan.
4: Hoor. Ja, dat is
0: ja ook een beetje de...
4: Iedere plaat heeft zijn...
0: heeft wel zijn rustmomenten.
4: Ja, zijn romantische momentjes.
0: Wauw.
5: Zit er na 30 jaar niet een flinke laag eelt op ondertussen? Die gevoelige kant.
0: Nee, die wordt alleen maar meer. Okay. De heren worden zachter, denk ik.
2: Je moet gewoon altijd wel hard zoeken en dan vind je dat wel. Daarom staat er altijd wel ergens één track op die kant belicht.
1: Ook wel weer lekker voor de balans in zo'n plaat.
2: Ja.
0: Ja, ik vind zelf, als ik het luister, vind ik dat wel leuk.
5: Even dat
1: eventjes inderdaad.
5: Bier gaan halen en zo.
1: Wat anders.
0: Maar waarom is hij als laatste erin gepland op het album? Je kan ook een rustpuntje even in het midden van het album nemen.
2: Ja, ik denk dat wij ervoor gekozen hebben om juist aan het eind te doen. Dat je dan aan het eind van al die bruutheid... dat je eventjes het... dan kan je het even laten bezinken.
0: Ja. Ja,
2: dan even moment van bezinning.
0: En dan kun je gelijk weer met nummer 1 weer beginnen.
1: Dan heb je er weer zin in. Die bruutheid draai je weer op en dan begin je over.
0: En dan ga je zo werkt dat, jongens. Ja. Wat slim zijn jullie ook.
2: Ja, we denken over veel dingen na.
0: Ik hoor het. Ja? Ik begrijp het. Ja? Hey, jongens, ontzettend leuk jullie er waren. Graag een keer bij ons in de uitzending. Dat we lekker een tijd kunnen
1: lullen. Ja, dan praten we wat verder door.
0: Dat is inderdaad wel aardig. Nu,
5: en de rest van de bende erbij natuurlijk.
0: Ja.
2: Zomergasten de Metal Edition noemen.
0: Yes. Exact. Ja, exact.
4: Zoals onze oud-drummer ooit zei. Ik hou van lullen.
0: Oh ja. Nou, dan zit hij bij ons.
1: In welke vorm, vraag ik me dan af.
2: Ja, dat is goed. Daar heb ik dan over.
0: Dus ja, god, ik zou niet eens aan te denken. Maar ik weet
1: de vorm wel, maar...
0: Zullen we de nummer gaan draaien?
1: Ja, we gaan muziek draaien.
0: Lekker beter.
1: Ja,
0: beter. Jongens, we gaan luisteren naar Severe Torture. Dank jullie wel.
1: Bedankt, jongens.
0: En tot de volgende keer.
2: Tot ziens.

0: moeten ze. Ik sta hier met John Sneakers. De man die de stage managed op het kleine en het grote podium, neem ik aan.
1: Nee, alleen op het grote podium.
0: Alleen op het grote podium. Nou, stel je even voor.
1: Ja, ik ben John Sneakers.
0: Ja.
1: Ja, woonachtig in Weert. Begonnen ooit op het mooie Postpop Festival.
0: Oké, kennen we.
1: Kennen we. En tegenwoordig heb ik de eer om hier op South of Heaven de mainstage te mogen verzorgen.
0: Vorig jaar heb ik je ook ontmoet hier. Toen stond je nog onder de vleugels van onze welbekende Jules. Jules is met pensioen. Hij kan niet stilzitten, dat heb ik me ook al ondertussen verteld. Hoe is het voor jou om die taken van hem over te nemen?
1: Ja, het zijn natuurlijk grote schoenen om te vullen.
0: Hele grote, ja, ja, ja.
1: Het is, ja, moet ik zeggen, ik ken Jules al meer dan 25 jaar.
0: Ja, ja.
1: Ja, Jules heeft mij ook geleerd.
0: Hoe je een stage moet managen.
1: Hoe ik een stage moet managen. Dus ja. Alles wat ik doe op het podium en hoe ik het regel, dat heb ik natuurlijk geleerd van Jules.
0: Hij is een nestor wat dat betreft. Ik heb hem zelf ook een aantal keer ontmoet en samen met hem mogen werken. Maar dan praat je over decennia geleden. Hoe denk jij dat jij het zeg maar op jouw eigen manier kan gaan doen?
1: Ja, je hebt altijd wel je eigen manier. Maar ja. Je probeert wel alles heel losjes te pakken.
0: Ja.
1: Je probeert, ik probeer niet als een tiran over het podium te rennen.
0: Nee.
1: We werken met z'n allen. Alle bands werken we samen.
0: Ja.
1: En eigenlijk hoe Jules het altijd doet, alles ook met een... Knipoog. Met een grapje en een knipoogje.
0: Absoluut.
1: Moet je het samen redden. En dat werkt meestal ook.
0: Soms is het gewoon lachen, gieren, brullen met Jules wat dat betreft. Dat heb ik ook wel een paar keer mee mogen maken. Super tof dat je hier bent. Waarschijnlijk volgend jaar weer South of Heaven.
1: Daar gaan we wel vanuit.
0: Gaan ze dan de merch van dit jaar gebruiken met de misprint?
1: Ik denk het wel.
0: Dit was John Sneakers. Dankjewel voor het interviewtje. En we spreken elkaar heel gauw weer. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Dankjewel. Top. De loodzware
2: jongens. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Goedemorgen.
11: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
10: Mm.
11: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Dit is Kink. This
10: Extortion.

0: do it.
1: Ja, zullen we maar beginnen, hè?
0: Let's do it, hè?
2: Ja, mooi, man.
1: We zitten hier met Dick Verbeuren, de drummer van Megadeth. Ja, tof dat je bent, Dirk.
3: Ja, bedankt dat ik uitgenodigd werd door jullie loodzware jongens.
1: Ja, ken je het programma trouwens? Schijnt. Heb je het ooit gehoord?
3: Ik heb het nooit gehoord, sorry, nee.
4: Oh. Wacht even, dit doen we even opnieuw. Elke zaterdag. Elke zaterdag. Okay.
3: Elke zaterdag. Ja,
1: top. We worden net op Dirk
3: vanaf de eerste aflevering.
1: Dirk is een groot fan.
0: Hij heeft al 130 jaar terug.
1: Ja. Nou, we houden van Dirk. Dat is heel zo.
0: Hij is onze grootste fan.
1: Heerlijk. Hey Dirk, in 2016 ben je bij Megadeth gekomen.
3: Inderdaad.
1: Hoe ging dat?
3: Ja, dat was een verrassing eigenlijk. Hè. Ik was op tour met Soilwork destijds en ik kreeg plotseling een telefoontje dat, van een managementfirma dat een zekere Dave Mustaine graag met mij eens wou spreken.
1: Dus... En je dacht, wie is dat? even opzoeken?
3: Ja, ik had zoiets van, Nee. Nee, dat was echt ongelooflijk. En dan heb ik een paar dagen later dus met Dave gesproken en dan... Ja, na die tour onmiddellijk gaan oefenen thuis en rechtstreeks gaan spelen. Ik had een tiental dagen toen ik thuis kwam van de Soilwork Tour om de set te leren. En dan één repetitie en dan bam, first show.
1: Oh, wow. En hoe ging dat?
3: Redelijk goed. Het was niet de eerste keer dat ik in zo'n situatie zat. Dus ik had al wel een beetje ervaring met dat soort situatie. Maar het was natuurlijk wel spannend. Hè?
1: Is dat er dan ook één die je niet vergeet meer?
3: Nee, zeker niet. Nee, die kan ik me nog zo inbeelden.
1: Ja. Ja. En hoe was het als je dan op een gegeven moment... Heb je Dave denk ik zelf aan de lijn?
3: Ja.
1: Hoe is dat gezellig?
3: Ja, absoluut. Hij was heel vriendelijk. Hij stelde best wel wat vraagjes. En hij had al een paar video's van mij bekeken. Dus hij zei ze van... You can do the job, I know. I can tell from the video. So.
1: Yeah.
3: Dus ze waren heel goed. Allee, het onthaal was echt fantastisch. Zowel de groep, Dave, de crew, iedereen. Was super. Dus ze hebben echt alles gedaan om mij gerust te stellen. You're fine, like, don't worry.
1: En heb je een idee waarom ze nou bij jou uitkwamen?
3: Ja, ik ben op een aantal lijstjes terechtgekomen. Hij heeft het aan een aantal verschillende mensen gevraagd. Ik kende Kiko ook al, de gitarist destijds, Tony Moriano.
1: Toen
3: drumtech, die kende ik ook al heel veel jaren. Dus ik ben eigenlijk op een aantal lijstjes terechtgekomen. En hij is dan gaan kijken een beetje. En, ja.
1: Is dat zo gegaan?
0: Zo is het gekomen.
1: En wist je dat je kwam kijken ook? Was je toen op de hoogte?
3: Nee, ik had geen idee. Nee.
1: Geen idee? Nee. Misschien wel gelukkig ook.
3: Ja,
1: was dat, wel. Zou dat je beïnvloeden? Zou je dat spannend vinden?
3: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, toch? Ja, dat kan ik me zo voorstellen.
3: Het gebeurt wel eens. Hè. Ik heb zo eens een keertje... Ik kijk zo eens naar de kant en Nico McBrain stond te kijken. En ze van... Ah.
1: Oh, even naast.
3: Even naast.
1: Dat is wel even jammer inderdaad. Ja.
3: Ja.
1: Hey, je hebt in ontzettend veel bands heb jij gezeten.
3: Ja.
1: Ben jij zo moeilijk om mee te werken? Of ben je sessiemuzikant of zo?
4: Je lijkt me ook helemaal niet sympathiek. Zo.
3: Nee, absoluut niet. Ze smijten me na één plaat altijd buiten. En,
1: ja.
3: Nee, het is gewoon... Ja, ik ben een beetje vanaf het begin... Als ik met de muziekschool begonnen ben, dan was ik 19 jaar. En dat was zo'n beetje de cultuur daar. Van, wilde jij met mij spelen? En we zullen die plaat eens opnemen. En dan begon dat zo'n beetje. En dan eerst was dat heel lokaal.
1: Ja.
3: En dan na een tijdje begon dat zo'n beetje meer. Ja, dan heb ik mijn abortus wat opgenomen. En dan vandaar begon dat zo'n beetje meer internationaal te worden. En eens dat die naam circuleert, zeker. Ik weet dat ook niet, maar...
1: Nee, precies. En dan geef je een vraagje en dan groeit dat aantal. Ja,
3: inderdaad. Ja.
1: Begrijp ik wel. En voor de luisteraar, je hebt onder andere gezeten in Aborted.
3: Ja, dat, enkel maar sessie eigenlijk. Zijn wel goede vrienden. Sven is een hele goede vriend. We doen ook, hij zingt ook bij mijn grindcore groep, Bensi. Dus we kennen elkaar al eigenlijk van 2003, geloof ik. Maar ik ben nooit bandlid geweest, maar ik heb 3 opnames mee gedaan.
1: Ja. Oké, en dan gaat het ook hard met al die namen achter je dan.
3: Ja.
1: Soilwork dan wel? Want...
3: Ja, daar was ik vast lid van
1: want voor 12 jaar. Toen werd je gebeld door het management van Megadeth.
3: Ja.
1: Live heb je ook met At the Gates.
3: Ja, inderdaad.
1: Heb je meegedaan?
3: Ja.
1: Testament.
3: Ja.
1: Jeff Loomis.
3: Mm-hmm.
1: Satyricon.
3: Ja.
1: World Dane.
3: Ja.
1: Is toch een ontzettende...
4: gewoon al mijn helden.
0: Het zijn maar een paar namen.
1: Is toch ongelooflijk?
0: Jeetje.
3: Ik ben ook al een tijdje bezig, hè.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Wij ook. Die naam heb ik niet op mijn lijstje staan.
1: Want je bent geboren in Antwerpen.
3: Ja.
1: En op je 13e ben je naar Parijs verhuisd.
3: Inderdaad, ja.
1: Hoe is dat in je puberteit dan opeens naar...
3: Moeilijk.
1: Moeilijk. Dat denk ik wel,
3: ja,
1: toch?
3: Ja, want ik sprak wel een heel klein beetje Frans, omdat we in België natuurlijk, hè, het zuiden van België speelt Frans, spreekt Frans dus. Maar mijn Frans was zeker niet genoeg om een conversatie te kunnen houden met iemand. Dus als 13-jarige, ik denk dat een van de redenen waarom dat ik in dat harde soort muziek gevallen ben, was omdat dat een moeilijke periode was voor mij.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja. En je kon er ook goed focussen op het drummen misschien wel?
3: Ja, ja, absoluut. Eerst een beetje gitaar. En, allee, mijn eerste instrument als ik nog in België was viool. En dan ben ik in Frankrijk een beetje met gitaar begonnen. En dan een paar jaar later drums. Ja.
1: Dus. Je begon met viool, hè?
3: Ja.
1: En dan heb je 7 jaar, begreep ik?
3: Ja.
4: Die was heel snel stuk natuurlijk. Want...
1: ja, dat denk ik ook.
4: Je kan je slaan op het ding.
1: Ja.
3: Niet aan mijn tante vertellen, dat was mijn tante haar viool. Ja.
0: En dat is zo'n hele dure.
1: Weet Dave wel dat jij viool hebt gespeeld?
3: Ja, ja. Ja,
1: ja, dat weet hij.
3: Absoluut, heeft mij nog niet uitgenodigd om vioolstukken op een plaat te spelen. Nee, dat komt misschien nog. Ja.
1: Ja, dat is de volgende misschien een vraag die hij gaat stellen. Ja, ja, ja.
3: Nou, daar is geen volgende meer.
4: Ja, ik wou net zeggen, want ik wil wel even inhaken. Is dat nou wat? Nee, echt niet?
3: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, definitief.
3: Weet,
0: hè? Ja. Ja. Zelf ja, achter de natuurlijk.
3: Maar we gaan nog wel een tijdje toeren, hoor. Dus het is, de optredens zijn nog niet gedaan.
1: Nee, dat gaat wel even door, inderdaad.
3: Ja, ja,
1: maar hoe is het voor jou? Toen je hoorde, dit wordt de laatste. Is dat dan ook balen?
3: Ergens wel. Natuurlijk, van de andere kant verwacht je dat ook een beetje. Omdat, het is... ik bedoel, de groep bestaat al 40 jaar en...
1: Maar ja, Deep Purple is er ook nog.
3: Ja, dat is waar. Maar ik weet ook dat dat soort muziek spelen dat wij spelen is fysiek enorm... Veel, allee, dat vergt enorm. En ook voor Dave, die dan niet alleen moet gitaar spelen, moeilijke stukken, maar dan ook nog zingen.
1: Ja.
3: En met al de fysieke problemen die hij gehad heeft.
1: Precies.
3: En hij begint nu ook in zijn handen en zo. Dus er is natuurlijk ook een punt dat je moet zeggen van, is het nog een goede optreden of staan we er alleen
0: het
3: maar...
0: Het moet wel goed blijven.
3: Ja, het moet goed blijven. Ja. Dus ergens respecteer ik dat enorm, dat hij kan zeggen van, oké, het is misschien tijd. Hè?
4: Heel veel andere bands zouden er ook wel een voorbeeld aan mogen nemen.
0: Ja, die heb je ook.
4: Het is wel echt waar.
3: Name no names.
1: Nee, laten we dat maar niet doen.
3: Dat beginnen we niet.
1: Hoe is het trouwens voor jou om als drummer, als je ook ouder wordt, kan voorzitten, dus wel fysiek, is het intensief. Moet je dan ook meer oefeningen doen om het vol te kunnen houden?
3: Absoluut. Ik ben al een aantal jaren geleden begonnen met dat echt serieus te doen. Dus trainen, goed slapen, goed eten. Ik ben ook al 20 jaar vegetariër, 10 jaar vegan. En ja, gewoon echt voor mezelf zorgen, want anders wordt dat veel te moeilijk. Hè. Je begint dat ook te voelen op den duur. Dan van, als ik nu niks ga doen, dan ga ik mij gewoon blesseren ergens. En dat gaat natuurlijk niet, want u moet er zijn. Hè. Dus,
1: dat is waar.
3: Je kan geen optredens missen.
1: En met vegan, dat gaat wel toe. Goed als je op tour bent?
3: Absoluut, ja, natuurlijk. Voor ons zorgen ze altijd heel goed, want wij spelen dikwijls headliner of close to. Dus, maar soms kan het wel moeilijk zijn. Sommige landen is dat nog niet zo...
0: tegenwoordig denk ik iets makkelijker dan vroeger.
3: Zeker
0: of 10 jaar geleden was denk ik wel een probleem. Af en toe.
3: Ja, wordt elk jaar iets makkelijker.
1: Want het is hier natuurlijk een Bourgondisch festival. Mm-hmm. Krijg jij daar iets van mee? Of zit je zo in de Megadeth-bubbel dat het...
3: Ik had er al van gehoord, want ik lees ook wel altijd veel over metal in magazines enzovoort. En zo. Dus ik had South of Heaven al wel... Ik ben nog nooit geweest, maar ik had er al over gehoord. Dus blij om er nu eens te kunnen zijn.
0: Ja,
1: toch? En ga je ook nog iets kijken of is er helemaal geen tijd voor jou? Omdat,
3: ja, normaal zou ik nu bij Sepultura staan.
1: Ja,
3: maar de Lord van de Jongens kwam
4: er. Ik had ook van de Jongens kijken.
1: Prioriteit, het is prioriteit. Het is mooi dat jij je prioriteiten kent, Dirk. Daar hou ik van. Dat, nou, dat geldt ook wel meer voor ons, hè? Anders
0: zouden we ook een Sepultura staan. Anders zijn die nu ook voor jou.
1: Ze moesten afronden, dan zijn er vanaf. Ja,
0: ja. Ik ga afgeven.
1: Ja. Vraag spelen in Megadeth. Ja, het is toch wel een hele grote band natuurlijk.
3: Ja.
1: Maar ook meer van je dan andere bands. Van, je hebt natuurlijk een tal van bands gespeeld. Mm-hmm. Is dat dan ook een andere... Wat merk je daarvan, dat het anders is?
3: Ik zou zeggen, het grootste verschil is de passie van Dave en zijn drive die hij heeft om altijd beter te worden. Zelfs na al die jaren. Hè. Je zou
1: denken, heeft hij dat nog steeds?
3: Ja, absoluut. Hè. Dus er wordt constant, we waren juist aan het oefenen.
0: Oh,
3: een uurtje geleden, een paar nieuwe nummers die we gaan stilletjes aan in de set brengen en een beetje aan het spelen samen. We hebben dan een jamroom en een elektronisch drumset en kleine gitaaramps.
0: Alle
3: nummers op de computer en zo. En dus ja, hè, ik bedoel, hij zou even goed kunnen zeggen van... I play the songs everybody knows and fuck it. En nee, er wordt nog altijd aan alles gewerkt. Zowel aan dat, de muziek, als het podium, als waar we staan op het podium enzovoort. Hij is daar allemaal super precies in en, ja, en geïnteresseerd vet, in. En goed. Hij wilde echt een super goede prestatie neerzetten. Dus,
1: nou, dus we gaan het vanavond vet zien.
3: Ja, ja, ja, ja, ja,
2: wel, maar, wel mooi. Ja.
1: Dat, want hoe lang heb je nog geboekt aantal tours? Hoe lang ga je nog door? Zover je op dit moment weet?
3: Officieel tot het einde van dit jaar. Maar er zijn al, ik weet dat er al 3 tours voor 2027 geboekt zijn, min of meer. Dus,
1: dus, het ga,
3: dus
1: het
3: ik denk zeker tot 2028 minstens. Denk
1: ga
3: ik.
1: Je nog in ieder geval daarin door?
3: Ja, ja.
1: En hoe is het voor jou om als Belg in een Amerikaanse band te zitten? En hoe kijk je dan tegen zo'n een mythe aan, hè, wat Dave Tourell is?
3: Ik bedoel, ik kan je dat niet voorstellen. Ik kom uit een klein dorpje buiten Antwerpen. En ik weet nog, de dag dat we kort nadat we naar Frankrijk verhuisd waren met mijn ouders, dan ging ik naar een vlooienmarktje daar in de klein stadje waar wij woonden. Dat was een eindje buiten Parijs.
1: Ja.
3: En dan kocht ik daar P-Cells. Ik had nog nooit van Megadeth gehoord. Toffe cover, knappe foto's.
4: Ja, ja, zo ben ik ook begonnen.
3: En als je dat dan voorstelt, en nu ben ik zelf al 10 jaar in de groep. Dat is wel een...
4: Fantastisch.
1: Ja, als we even naar het achter je oren krabbelen van wauw.
3: Ja.
1: Wat is er allemaal gebeurd?
3: Het is nog altijd een fantastische ervaring. En ook hoe langer dat ik erbij ben, hoe beter dat ik weet hoe alles werkt. En dat heeft mij vertrouwd en dat we vrienden zijn. Dus dat wordt eigenlijk hoe langer hoe beter.
1: Ja. Ja. Maar heb je ook regelmatig, als je niet op tour bent, nog regelmatig contact met elkaar dan? Of is dat,
3: ja, absoluut. Ja, want er is altijd wel iets te doen. Hè. Hij betrekt ons ook bij andere zaken, betreffende de groep enzovoort.

0: hondjes momenteel, de drie hondjes.
1: Oh, nou kan je ook druk mee zijn. Ja. Ik heb er ook één, dus ja, ja, eigenlijk ook gewoon een kind.
2: Dave heeft er ook veel. Dave heeft er ook veel honden.
0: Die heeft, ja, die hebben ook twee hondjes. Hè.
2: Oh, twee? Ik dacht dat die een hele roedel had.
0: Die hebben paarden en een mini paard en twee normale full-size paarden, denk ik.
1: Oh ja? Ja. En wat voor hondjes heb jij dan?
0: Zijn allemaal rescue dogs, dus allemaal mixtures van terrier mix, een poodle mix en papillon chihuahua mix.
1: Ja, ja. En heb je daar bewust voor gekozen?
0: Ja, ja.
1: Zijn dat honden die een wat mindere achtergrond hebben?
0: Ja, in Los Angeles is dat heel prominent, maar in de hele wereld eigenlijk zouden mensen moeten honden redden, want er worden elke dag duizenden honden ingeschoten gewoon omdat ze geen...
2: Ja, niet normaal.
0: Ja, dat is echt niet... Dus in plaats van een rashond te gaan kopen, zouden ze beter een hond redden. Hè?
1: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja,
0: trouwens,
1: ja.
0: Ik heb een plan om, als we later dit jaar in Amerika op tour gaan met Maiden. Ik heb een plan, ik ben er nu aan het begin ik aan te werken, maar dan ga ik bij elke day off tussen de optredens ga ik naar een shelter gaan in Amerika en een beetje een filmpje maken en zo. En zeggen van de mensen die hier wonen, dat je een hond of een poes wilt. Je
3: promoten.
1: Ja,
0: kom naar hier bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Goed man.
1: Ja. Ik ben dan wel een lul. Ik heb gewoon een rashond gekocht. Jammer.
2: Ja, maar gewisse kansen.
1: Dat wist je al. Woon jij trouwens in Amerika, Dirk? Of?
0: Ja, ik woon al 20 jaar in Los Angeles.
1: 20 jaar woon je in Los Angeles? Ja. Oh, wauw.
0: Ja, ja.
1: Dat is al een tijdje.
0: Mijn vrouw is Amerikaans, dus ik heb haar ginder ontmoet. En ik ben dan, omdat ik al Engels sprak en zij sprak geen Nederlands of Frans. Dus
2: snap ik.
1: Ja, precies. Het
0: ding was dat ik dat naar LA ging.
1: Maar je spreekt dan wel goed.
3: Belgisch.
0: Vlaams goed.
1: Ja.
0: Ga nog redelijk, ja.
1: Want je spreekt niet zo vaak meer dan.
0: Vooral met mijn familie. Ik heb mijn vader is hier nu met zijn vriendin en mijn neef. En daar zijn natuurlijk altijd in contact. En zo gauw als ik hier in de buurt ben, want zij zitten in...
3: komt de hele familie
0: in het noorden van België. Dan komt de hele familie en dan ga ik bezoeken op de vrije dagen en zo.
3: Mooi is dat, lijkt mij.
1: Ja. En kunnen zij een beetje het waarderen wat jij doet voor muziek?
0: Ja, ja.
1: De muziek ook?
0: Ja, ja, mijn vader is al fan van de Scarf-jaren. Dus nog voor Soilwork, mijn eerste groep, dat we nog echt hard en dead metal speelden. En alles een super fan daarvan. En,
1: oh ja?
0: Hij kwam altijd met mijn moeder, die toen nog... die is gestorven, maar die kwam toen al twee altijd met een t-shirt. En hebben mij altijd enorm gesteund. Dus, ja.
1: En verzamel je ook nog muziek?
0: Ja, helaas wel.
1: Ja, ja, ja.
3: De Robbie.
0: Ik heb geen plaats meer om vinyl te kopen en toch koop ik er nog. Dus.
1: En dan in doos wordt het weggezet vervolgens, want je hebt het dan wel.
0: Ik heb een kamer in ons huis. Wij wonen in een klein huisje en die hele kamer staat gewoon vol platen van tussen de verzameling van mijn vrouw en die van mij. Zegt, alle muren staan vol.
3: Lekker hoor.
1: En je vrouw is ook van de metal?
0: Die komt meer van een hardcore punk achtergrond, maar wij luisteren naar alle soorten muziek. Jazz, rock and roll, elektronisch, popmuziek, noem maar op, alles.
1: En ook jouw verzameling is ook al een veelzijdig aan dingen.
0: Ik heb natuurlijk veel metal, want dat is goede muziek om op LP te hebben, maar we hebben ook allerlei andere dingen. Momenteel luister ik heel veel naar oude Miles Davis, John Coltrane, Art Blakey, Ornette Coleman, noem maar op, veel jazz van de jaren 50 en 60, vind ik super.
1: Ja. En heb je dat album van Megadeth, heb je die nog, die je toen kocht toen ik klein was? Ja?
0: Ja, die heb ik nog absoluut. Ja. Ondertussen getekend door Dave Mustaine. Dus.
1: Oh, dat heb je kunnen regelen. Ja. Ja. Oh, lekker zat.
0: Ik ken iemand die iemand kent, hè?
1: Ja. Zometeen gaan we een spelletje doen met onze Dirk. Maar eerst Headless Hunter.

0: Zullen wij proberen een spelletje te doen, heel snel?
1: Nou, okay. Ja, als ik een kort spelletje.
0: Heb je nog heel even de tijd?
2: Ja, let's do it.
1: Wat heb je gedacht?
0: We hebben, ken jij Rister? Dat heb ik even zelf bedacht. Wow. Het is afgeleide van Hitster.
3: Hitster, ah, oké.
0: Ken je dat?
3: Nee, ken ik niet, sorry.
0: Nou, ook voor de luisteraar die misschien ook niet weet.
2: Zo mooi te spelen.
0: Je krijgt een kaartje en er staat een jaartal op.
3: Ah.
0: En de loodjes waren jongens, nou, leg ik hier.
1: Wij mogen ook meedoen, hè?
0: Krijg ook een kaartje.
1: Oké.
0: Nu ga ik dit kaartje ga ik draaien.
3: Ja?
0: De muziek. En dan moet jij raden of dat voor of na 1998 is.
3: Oh.
0: Alleen maar Nederlandse metal uit de jaren 80 en 90.
3: Super.
0: Ik ga de set nog uitbreiden. Maar
2: is dit wel een makkelijk kaartje. Is het maar een kaartje?
0: Ja,
2: het is 98. Ja. Als het alleen
0: dat is waar. Ja, you're right.
2: Dat is redelijk groot.
3: Ik heb een goede kans dan, ja.
0: Ja, als je moet gokken. En wie het eerst...
1: Maar dan heb je de QR-code nodig, meneer.
0: Wie het eerst, wat zullen we doen? Vier kaartjes heeft... En dan gaat het tik ik net verkeerd. Ja, dat is
2: natuurlijk.
0: Nou, nog één keer.
2: Het is de eerste keer.
1: Hou je rustig.
0: Ja, mag het nu? Juist. En als het goed is, gaan we nou horen.
2: Ja, dat weet iedereen. Na 98.
0: Maar het is trouwens wat een slecht geluid. Oké. Okay.
3: Ik ga voor. Ja,
1: echt goed,
0: hoor. Ja, denk je? Heb je enig idee, Dirk, of die na of ervoor moet zijn?
3: Ik ga voor, zeg je.
0: Ik denk dat het een goede keuze is. En een veilige keuze, denk ik. En weet jij wie het is?
3: Nee, sorry.
0: Want dan mag je nog een keer.
3: Mag ik nog een keer? Nee.
0: Ja. Je weet het niet?
3: Nee.
0: Dan draai hem eens om. Heb je hem goed?
2: Oh, dat scheelt minder dan ik dacht.
0: 1993. Oh, ja. Nou ja, het is wel goed.
1: 94?
0: 93.
1: First Avenue. En wie is het? Weet je
3: Sorry, die ken ik niet.
0: First Avenue.
1: Oh, First Avenue.
2: Je hebt wel een fout op het kaartje staan. Er staat aflevering met Mark van Pesky met een K.
3: Ja.
2: En Mark staat toevallig hier in de ruimte.
0: Oh, dat is niet goed.
2: Dat is wel pijnlijk dit.
0: Ja. We gaan wel door. De volgende. Wat is dit? En je moet raden. Welk jaar?
1: Moet ik het raden?
0: Ja. Wat is het geluid?
1: Ik heb 88 hier op mijn kaartje staan.
2: Ja, jij kent alleen alles vanaf 1970 natuurlijk.
1: Jazeker.
0: Ja, dat is wel, Ricky.
1: Niet doorheen praten, hoor ik niks.
0: Jij wel, hoor je niks, hè?
2: Moet je een beetje saboteren.
0: Heb je enig idee, Ricky?
1: Ja, ik vind het wel als oude shit wel een beetje. Maar ik zeg toch later.
0: Ja. Later?
1: Ja.
0: Echt waar? Ja. Jij gok later?
1: Ja,
0: later. Nou, draai maar om.
2: Wat dan? Wat
0: komt dat?
1: 98.
0: Oh, nee. En wat is het? Het is...
1: Perfect Strangers.
0: Perfect Strangers. Nou,
1: uit de aflevering met Richard en Maurice.
0: Dat gaat gelijk op, jongens. Ja,
2: ik heb geen kaartje gehad, hè. Dus ik weet niet.
0: Nou,
2: doe maar lekker...
0: Jullie samen.
2: Of we doen samen.
0: En nu moet je dus ook ergens inplaatsen. Het wordt nu groter. Nu wordt het ingewikkelder.
2: Nou, dat wordt wel lastig.
0: Ja. Het hoort slecht, hè. Waarschijnlijk een instelling hier.
2: Maar ik paas het bij jou, hoor.
0: Nu klinkt alles oud.
3: Ja.
0: Door de slechte kwaliteit.
1: Oh. Ja, deze, ik wil het wel voor zeggen, maar...
3: Ik zou zeggen voor 93, toch?
0: Ja, voor 93. Ja,
3: voor 93.
0: Ja, voor 93 zelfs. Nou, voor Cortex. We leggen neer. Ja, dat is ook goed.
1: Open,
0: ja, draai maar op.
1: Open de case.
0: Ja! 86.
1: Ja.
0: Goed bezig.
2: Goed gedaan.
0: En we gaan zo door naar de volgende.
2: Ik zit in jouw team, want er staat voor.
0: Ja, dat snap ik.
1: Doe maar.
0: Deze kans te winnen. Oh.
1: Ben ik, hè?
0: Ja, dat ben jij.
1: Later dan 98, zeg ik.
2: Ja?
1: Ja.
0: Ja, dus hij komt hier tussenin? Of
1: nee, later, daarna.
2: Nee, hij zegt later.
0: Later 98.
2: Ja.
0: Echt waar? Nou, draai maar om. Klopt dat?
1: 99!
3: Wow.
0: Oh, motherfucker!
1: Het is Deadhead. Ja.
3: Wij kennen onze metal hier.
1: Ja.
0: Hoe wist je dat, man?
2: Hoe dan?
1: Ik ga al 60 jaar lang mee in de metal, hoor.
0: Dat is waar.
2: Ja, maar niet iedereen op zelf, hoor.
0: Wauw, nou de volgende. Komt-ie aan, Dirk?
3: Ja.
2: Jezus, dan kom je bij ons weer omdat die oude shit had.
0: Hele oude shit.
1: Nou, dat klinkt wel oud. Ook,
0: ja. Dit klinkt wel oud, hè?
2: Wat is het jongste van? We hebben onze oudste, dat is?
1: Wat denk je, Dirk? Ervoor, daarna?
3: Ik ga toch zeggen tussen 86 en 93.
0: Ja? Gaan we tussen gooien?
1: Oh, ja.
0: Nou zeg, maar
2: geen bonuspunt als het goed is, hoor.
0: Goed zo!
2: we hebben de bel niet. Ding, ding, ding, ding.
4: 87.
0: Wow. Wat is goed.
4: Ja, we hebben het gedaan.
0: Ongelooflijk. Nou, we gaan snel door naar de volgende.
2: Ja, hoe lang heb je nog?
3: We doen dat de hele avond.
0: Wie het volgende 5 is. 5 kaartjes, het is klaar. Wat heb jij?
1: Jezus.
2: Oh. Ja, nou wordt het moeilijk, want je hebt al zo'n...
0: Ja, je hebt 88, je hebt 98, je hebt 99. Waar zou je dit in
1: zetten? Ik zet hem na 99.
2: Ja, maar dan, het is toch 80 en 90?
0: Ja, het is 80
2: en 90. Ja, doe maar, na 99. Is goed. Hé, hey, nee, het al uit.
1: 2000, nog iets.
0: Nee, ja, 2000 doe ik niet.
2: Dus heeft hij dus...
1: Doe je
2: nee,
1: niet?
2: Nee, je hebt al gekozen.
1: Je al, dan doe ik hem ertussen.
2: Je hebt al gekozen.
1: Ja? Ertussen.
0: Dan leg hem ertussen
2: dan. Je moet wel helpen, hoor. Hij is een sneaky. Hij gaat gewoon...
0: Laat eens in.
2: Motherfucker! Oh, kut, dat is moeilijk.
1: Ja, ik ken het wel.
3: Ah, man. Ik ga zeggen na 87, maar voor 93.
2: Oké.
0: Ja, daartussen. Weet
1: je zeker?
3: Nee.
0: Ja, laat in. Oh! Oh! Yeah! Dat was niet goed. Oh.
3: Vandenberg, en die ken ik ook.
0: Ja.
2: Extra zuur. Weet je, het ergste is dat we gewoon verliezen van
0: de race. Weet je niet? Gaat
1: Het staat nu gelijk, hè?
0: Ja.
2: Nu,
0: daar komt die Rick. Als jij
2: nu moet je wel saboteren, hè? Ja.
1: Niet voorzetten, hè?
0: Komt die Rick? Komt die? Oh, die stukjes voor jou.
2: Oh, gelukkig. Het is tenminste niet jouw genre.
1: Een goede kwaliteit ook, hè?
0: Ja.
1: Ik hoor niet eens wat.
2: Nee, is prima. Daar gewoon de gok maar.
0: Moet ik hem harder zetten?
2: Nee.
1: Het klinkt zo demo-achtig.
2: Ja, maar dit genre weet je dat niet.
1: Ik hoor 88.
0: Voor 88? Oké.
2: Dit genre weet je het niet.
0: En de 3?
2: Nee.
1: Gelijkspel.
2: Nee, ik moet nog kunnen winnen, toch?
0: Kan je nog eentje doen?
2: He's gonna be picked up.
3: Een tourmanager komt naar buiten sleuren.
0: Ook op de
2: buiten
0: sleuren. Voordat je bij de deur is.
2: Hou die klink omhoog.
3: They told me to kick you out.
0: Dick.
3: Tussen 93 en 98.
0: Oké.
3: Ja!
0: Goed bezig. Win je altijd mijn spelletjes?
3: Ja, nee.
0: Nee, nooit niet.
3: Dankjewel, Lotz. Maar jongens, eindelijk is mag winnen.
0: Yeah.
1: Wel een beetje later winnen, hoor. Ja, wel later winnen.
0: Ik heb wel een hele slechte tegenstander, dat is wel.
3: Is goed genoeg.
0: Maar laat het toch mooi dat je hebt gewonnen. Hey, Dirk. Leuk was, man.
2: Ja. Echt top. Mogen we jou nog één ding vragen?
3: Ja.
2: Eén ding.
0: Oh ja.
2: We hebben een eer voor zowel jou als onszelf. We hebben daar onze brand new loodzware jongens banner. Zou je die willen tekenen?
3: Absoluut. Met veel plezier.
0: Nou, tof. Hartstikke gooi. Gaan we allemaal volhangen met allemaal handtekeningen van muzikanten.
1: Dit is de eerste.
0: En dit is de eerste inderdaad.
2: Dankjewel.
0: Hey, dankjewel Dirk. Ontzettend veel succes zometeen. We gaan allemaal vol gaan zitten kijken.
1: We gaan vooraan staan.
0: Heel veel succes. En nou, wie weet komen we nog een keer tegen elkaar.
3: Hopelijk wel.
0: Allemaal welkom in de show. Vanuit Los Angeles is niet zo handig, maar... meestal onze show duurt 2-3 uur. Gaan we ontzettend veel ouwe hoeren. Mm-hmm. Als je nog een keer bent en zin hebt, van harte welkom.
3: Zeker.
0: Dankjewel, Dirk.
2: Bedankt.
0: Dan gaan we nu draaien Megadeth met Tipping Point. Yes.

0: Dat was Megadeth Tipping Point.
1: Ja hoor.
0: Het zit er weer op voor Style of Heaven.
2: Maar ik heb nog wel een leuk nieuwtje.
0: Oh.
2: Kunnen we dat vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: want ik heb, kijk, wij werden super, ik werd super tof benaderd door die tourmanager om de trommelaar in onze show te krijgen.
0: Ja, onze Dirk.
2: Onze Dirk. En allemaal heel vriendelijk en zo. Dus ik denk, weet je, ik stuur hem nog even. En dat is nog een leuk berichtje.
1: Ja.
2: Zo van, joh.
0: Na het interview.
2: Ja, ik heb hem vandaag een berichtje gestuurd. Van, joh, ik wil je nog even bedanken. Weet je wel, het was helemaal top.
0: Ja.
2: En krijg ik terug. Of course, he had a fantastic time, by the way. He was sad I had to drag him out of there. He was super impressed by your team.
1: Ja?
0: Oh, echt?
1: Nou, ja. Kijk eens aan.
0: Onze Dirk.
2: Hij is hier niks gewend. Ik denk, dat wordt hij waarschijnlijk slecht behandeld.
1: Nou, dat was toch super gezellig, zoals je het net ook hoorde. Maar
0: dit verdient een ontzettend lekker plaatje, jongens. Wat leuk.
2: Dus ik heb meteen even weer gekopt van, joh, als hij 2 uur bij ons wil zitten.
1: Ja. Dan was dat, hè? DB's in Utrecht.
0: Ja, toch? Even DB's in Utrecht. Ja, dat is leuk.
1: Halen we wel op van Schiphol. Dit
0: had hij
1: niet
0: hoeven zeggen. Doet hij wel. Ja. En dat vind ik wel heel erg...
2: Ja,
0: dat
2: kwam er heel gemeen uit. Maar ja, die gasten vonden het zelf ook hilarisch dat ze hem er echt uit hebben moeten sleuren.
0: Ja.
2: Dus ja, de manager stond eerst bij de deur keurig. Toen heb jij hem volledig genegeerd.
0: Ja.
2: Toen is hij onze cabin omgelopen.
1: Ja, aan de achterkant bij het raam.
2: Ja, maar echt zo tussen het hek en het raam.
1: Heel,
2: kom je
1: heel krap.
2: Het is een gigantische dude.
0: Zo geplakte wang tegen het raam.
2: En hij lacht zo en hij wijst op zijn pols van...
1: Het is tijd.
2: Vervolgens wordt hij gewoon keihard genegeerd, Dirk.
1: Je weer terug naar de voorkant.
0: Het was
1: zo. Jij houdt die deurkruk omhoog.
2: Het hielp de deur omhoog.
0: Maar het was ook veel te gezellig.
2: Ja, was het toch op.
1: Dirk wilde niet weg.
0: Dirk wilde ook niet weg.
1: Als hij had moeten kiezen tussen het optreden en nog een paar uurtjes doortrekken om Ritsen te spelen.
0: Dat denk
1: had
0: ik
1: hij
0: ook
1: dat laatste gedaan.
0: Ik denk het ook.
2: Ja,
0: ik denk dat...
2: Overigens te gek in elkaar gevonden. Moet even een foto's
1: van. Dat was erg leuk. Hebben we een foto van gemaakt.
0: Ja, dat is leuk. Jongens, we gaan afronden. Ivo, de radio-editie. Dit was Sound of Heaven. In de XL gaan we nog even een soort even nababbelen wat we ervan vonden enzovoort.
1: Doen we.
0: Maar goed, dit is het wat de radio-deel betreft.
1: Nou, dat bij de XL zou ik zeggen.
0: En tot volgende week.
1: Kink Distortion.
3: De loodzware jongens. Kink.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Kessie, Kenon. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Apple V5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: King Distortion.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
12: OG's. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn. Voel mij
3: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: King. Distortion.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.